0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstuin.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
8: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Regio 8 Headlines.
10: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats. Met Marktplaats Zakelijk.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Let's
10: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op regio 8. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op regio 8.
13: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
14: 4 oktober, Werelddierendag. En dat vieren we samen met Garvo, diervoederfabrikant uit Drempt.
15: Verras jouw huisdier met een extraatje. App een leuke foto van jouw huisdier naar Regio 8 via 06 47 47 00 22. En vertel waarom jouw dier zo bijzonder is. Wie weet win jij één van de 10 waardebonnen van Garvo. Goed voor een zakvoer naar keuze. De waardebonnen zijn in te leveren bij de Garvo-winkel aan de fabriek in Drempt. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Al 140 jaar voer met liefde voor dieren.
16: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. Decovic.nl.
17: Boah. Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
18: AR staat voor Agroniek Rijnvallei. En kijk met optimisme naar de toekomst. En begrijpt dat huidige bedreigingen de kansen van morgen zijn. Als coöperatie staat AR naast agrarische ondernemers. Delen hun belangen en faciliteren hun groei. Met expertise en snel handelen bieden we de sector ook in de Achterhoek perspectief. Wat de toekomst ook brengt, AR is er klaar voor. Kijk ook eens op arwebshop.nl.

terecht. Dit smaakt dan meer. Het zijn de Cooks. En she moves in her own way. Zo, goedemorgen. Welkom op de woensdag. We zitten inmiddels op de 30e van de 9e. Ja, onderweg naar oktober. En vandaag ook weer een heerlijke nazomerdag. Ik heb weer een circus beleefd onderweg richting Hulft. Ik heb nog nooit meegemaakt dat als er een weg is afgesloten, dat het zo slecht is aangegeven. Mijn navigatie snapt er geen ene hol van. Zeg ik het nog netjes, want die weet niet dat de Ettense weg in Ulft is afgesloten voor 2 weken. Dus je komt van de N317, dan moet je naar rechts. Dan kom je ergens op het industrieterrein uit. Maar als je dan niet zo super bekend daar bent, en je auto, je navigatie, die snapt het niet. Hè? Dus ik heb er opnieuw, ik denk wel een kwartier, 20 minuten over gedaan om überhaupt bij het pand van Regio 8 te komen. Waarom staan er niet gewoon bordjes van dit is 1 of A, en dat blijf je volgen. En die pijltjes en die borden, die staan dan op meerdere plekken. Nou, dan zijn we eruit, zo ken ik het. Maar nou, blijkbaar is dat in Ulft niet zo. Ik wens mijzelf de komende 10 dagen nog heel veel succes. Hey, goedemorgen, ochtendshow voor deze heerlijke dag. We gaan ook nog kaartjes weggeven voor de volgende thuiswedstrijd van de Superboeren. Duurt nog even, maar je kan ze maar vast hebben natuurlijk. En dan nu, dit is lekker hoor, joh, dit is goed. Wat heeft hij daar goed over nagedacht? Begeleid door heel veel tattoos en inmiddels aardig wat hits ook. De nieuwe single van Douwe Bob in de ochtendshow bij Regio 8. No to self. I can still

0: Roberto Totti, zijn echte naam, hè?
1: Ja.
0: Hij zegt altijd, van beroep ben ik naturist. Die man is naturist, verder niks mis mee. Maar dat heeft hem al een paar vriendinnen gekost. Want toen hij ermee aankwam zitten met, nou, dit is nou mijn nieuwe vriendin, bij zijn aanstaande schoonouders, die vond het maar niks. Van ja, zo'n gast die in een blote gat rondloopt, dat moeten we niet hebben. Dat is ook het verhaal van Eros Ramazzotti. Wat hebben die Italianen toch eigenlijk? Ik bedoel, daar hebben ze iets mee. Moet wel. Het is een grote hit geweest, auto's, voor Umberto. 7 uur 17 onderweg. Heftig nieuws gisteravond. In de omgeving, Latem, heel ongetwijfeld, hè. Er is een grote brand geweest gisteren in Latem. De vuurzee die was bij vakantiepark Resort Rederlaagse Meren aan de Marsweg. Rond 9:30 gisteravond werd de brand gemeld. De rookwolken en vlammen die waren, ja, zeg maar, in de wijde omgeving te zien. De brandweer drukte ook gelukkig snel uit met groot materieel om het vuur te bestrijden. Zeker 2 vakantiewoningen zijn door de brand volledig verloren gegaan. Gelukkig geen gewonden.

Speciaal even voor Anita. Anita stuurde van de week een berichtje in de regio 8. En ze zegt, ik wil graag een liedje horen van Simone Nina. En dat was geen geintje. Ze dacht echt dat die vrouw zo heette, Simone Nina. Ja, bijna goed. Het is namelijk Nina Simone, maar dat maakt het verder niet uit. Hè. Heeft toch nog een tijdje in de Afroek gewoond. Hè. En ain't got no, I got life. Hey, en het record is verbroken. Gisterochtend kon ik nog vertellen, het record warmste temperatuur op, wat was het gisteren? De 29e was in Winterswijk gemeten, 28 graden in 1934. Maar dat is verbroken gisteren. Het staat niet meer in Gelderland genoteerd. Het gaat naar Maastricht, 28,1 graad op 29 september. Nou, we gaan dan op voor de dag van vandaag. En ook vandaag kan het aardig klimmen hoor, die temperatuur. Of we een record gaan neerzetten, het is even afwachten. Meer trouwens uitgebreid over het weer in de Achterhoek en de Liemers. Dat krijg je van onze weerheld. Voor sommige mensen weer God uit Silvolde. Gerrit Vossers, iets na 8:30.

0: Nog het originele hoesje liggen van het liedje, het singeltje. Daar staat ze, in het leren. Nou ja, hè, toch een mooi optrekje op de achtergrond. Oh nee, zelfs ziet ze er ook heel gezellig uit. Janet Jackson, 1986. Jongens, 40 jaar oud. En ze is net ietsje ouder dan die 40 plus. Dat zou ze graag willen, maar ze is ook al ver boven de 60 inmiddels. Janet Jackson en When I Think of You, zo direct het nieuws. Het gaat onder andere over een brand in Beltrum gisteren. Dat hoor je van Bart.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per 1 gratis. AH verse pasta's en pasta sauzen, ook 1 per 1 gratis.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De brandweer heeft gisteren een beginnende brand op een akker in Beltrum geblust. Er wordt nog onderzocht hoe het vuur is ontstaan. Buurtbewoners hielpen mee door de brandende afvalbult met shovels uit elkaar te trekken, waardoor erger werd voorkomen. Mogelijk is de berg afval aangestoken. Mensen die permanent op een vakantiepark wonen blijven voorlopig in onzekerheid zitten. Ondanks een oproep van minister Boekholt O'Sullivan om soepeler om te gaan met de regels, blijven de meeste Gelderse gemeenten gewoon handhaven. In Nederland is permanent wonen op een park niet zomaar toegestaan. Dat hangt af van het gemeentelijke omgevingsplan en de bestemming. Veel gemeenten zien permanente bewoning absoluut niet zitten. Brummen bijvoorbeeld noemt het volstrekt onwenselijk. En ook Winterswijk wil niet mee met de minister. Volgens deze Achterhoekse gemeente moeten vakantiehuizen puur voor recreatie gebruikt worden. Bij een eenzijdig ongeluk in Lichtenvoorde is een automobilist gewond geraakt. De bestuurder reed over de Europaweg en raakte door nog onbekende reden van de weg. De auto schoot de berm in, ramde een verkeersbord en een boom en kwam uiteindelijk op het fietspad tot stilstand. De 16-jarige Vee Wissing uit Braamt is gekroond tot Miss Teenager Netherlands. Ze liet in de grote finale in Veenendaal zo'n 400 meiden achter zich. De winst kwam voor Vee als een totale verrassing, want het was haar allereerste Missverkiezing ooit. Door de overwinning mag ze Nederland volgend jaar ook internationaal vertegenwoordigen.
7: In mei ga ik naar Maleisië om Nederland te vertegenwoordigen bij Miss Teen Global. Dus ja, dat is echt heel bijzonder dat ik gewoon Nederland mag vertegenwoordigen daar.
6: Met haar titel hoopt Vee ook vooral andere meiden te inspireren om hun dromen na te jagen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Het is een doucheliedje, het doucheplaat van vanochtend. Speciaal voor Janine Gerritsen uit Doetinchem. Ze stuurde net een berichtje van, joh, zou je even dit liedje kunnen draaien? Ik vind het zo'n lekkere plaat. Een beetje jeugdsentiment. Dat verraadt dan wel een beetje je leeftijd. Want dan denk ik, dit is 1978. Dat je dan een jaartje of, oh jee, 65 bent? 64 misschien? Ah, 63? Ja, zoiets, maar dat geeft niet. Het is een leuke plaat. Michael Zekerband en Let's All Chance. Dankjewel voor het kiezen ook vanochtend. Dit is de nummer 1 ochtendshow hier in Oost-Nederland voor Regio 8. Een productie voor de Achterhoek en de Liemers. Achterhoek wordt wakker, zo heet het programma. Het wordt een lekkere dag, joh. Ja, het is 27 tot misschien wel 29 graden. En wie weet, een record. Ja, een nieuw dagrecord voor deze dag. Veel zon komt eraan. Als je nu naar buiten kijkt, dan denk je van, nou ja, ik zie wat beetje gelige luchten. Een oranje sfeertje daaromheen zie ik. Wat bewolking. En ook piept er wat blauwe lucht doorheen. Dat overheerst in ieder geval de komende uren. Veel zon. Later vandaag, maar dan is het echt begin van de avond. Dan wordt de bewolking wat dikker. Maar vooralsnog dus 27 tot 29 graden. En aardig wat zon. Heerlijke nazomerdag. En dan even kijken naar het wegdek. Een file, jazeker, op de A12. De Duitse grens richting de hoofdstad van Gelderland. 7 kilometer langzaam rijdt het verkeer. Dat is tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. En dan heb ik wat nieuws voor je. Tijdens je ontbijt of je rit onderweg naar je werk. Of misschien lekker in je bed. En wie weet heb je gewoon wel een vrije dag. Heerlijk. Hoe dan ook, luister even. Met beide oren goed gespitst naar deze nieuwe single van Taylor Swift. Ja, die is leuk zeg. Patient Hero.

0: Engeland. Een Groucho Lazy Bed.
1: Ja, lekker. Iedere keer moet ik toch denken aan de muziek van de Muppets als ik dit hoor, deze muziek. Heel vrolijk mee wakker worden. Beetje dit geluid, hè? Ja, dit. Of deze, dat hadden we ook natuurlijk nog. Hè.

Onderweg op woensdag 30 september. En het is een grote kans dat je misschien wel jezelf kan feliciteren. Of iemand die je kent via die vandaag jarig is. Want dit is de dag dat de meeste mensen jarig zijn in Nederland. Deze dag, 30 september. Ik heb even zitten tellen, dat zijn er ongeveer 44.000. En dan vraag ik me af, hoeveel zouden er dan in de Achterhoek en de Liemers wonen? Ja, misschien ben jij wel een van de gelukkigen. Vandaag weer een jaartje ouder. Nou, hartstikke gefeliciteerd natuurlijk. Ook op 7 andere dagen eind september staan in de top 10 van meest voorkomende verjaardagen. En wat grappig is, ik weet niet of je dat zelf ooit eens gedaan hebt, dat je ook even terug hebt geteld. Het moment dat je ongeveer verwekt zou kunnen zijn. In de meeste gevallen moet je 9 maanden terug in de tijd. Bij sommige mensen natuurlijk is dat ietsje korter. Maar als je dat weet, eind september, tel eens even 9 maanden terug. Dan was het toch hartstikke gezellig voor je ouders zo rond die kerstdagen. Hè? Ja. Niks mis mee, of met oud en nieuw. Congratulations, hè.

Alice Rowan en The Passenger. Vergeet niet te luisteren straks tussen 12 en 2 naar het jongerenprogramma Get a Grip. Een hele speciale uitzending. Je mag liedjes aanvragen. Om een hele speciale reden. Is je naar achter, praat ik je daarover helemaal.

0: op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Vakgarage Veenhuizen aan de Silvoltseweg 71 in Terborg is op zoek naar een zelfstandig monteur. Als zelfstandig monteur bij Vakgarage Veenhuizen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, reparaties en het stellen van diagnoses. Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag als zelfstandig monteur binnen ons familiebedrijf? Neem contact met ons op om even kennis te maken. Dat kan met Freek Veenhuizen. Kijk voor meer informatie op vakgarageveenhuizen.nl.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Alles in de cloud staat daar opgeslagen. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. In 2030 kan dat oplopen tot 15%, zegt netbeheerder Tennet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. Volgens The Guardian wijst alles op betrokkenheid van Iran. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het armlastige eiland zou de Amerikaanse veiligheid bedreigen. Cuba spreekt dat tegen. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders over. Minister Buchholz O'Sullivan had de gemeente in juli een brief gestuurd. Maar het beleid in de meeste gemeenten blijft ongewijzigd. In 2025 stonden 60.000 mensen ingeschreven in een vakantiepark. De gemeenten willen de woningen liever behouden voor de recreatiesector.
12: Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer- en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
16: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Marcel Vermeer.
19: Ja, en waar liggen je zomerspullen ook alweer? Al opgeruimd? Nou, je kan ze vandaag goed gebruiken. Onderweg de heerlijke temperaturen, 27 tot 29 graden. En de komende twee uur, deze.

0: het zou kunnen zijn dat je de titel van dit liedje net heel letterlijk hebt genomen. Toen je de badkamer binnenliep en in de spiegel keek en dezelfde gedachte had als Somber, de groep die je net hoorde. My body isn't ready. Neem even een frisse douche, een lekker ontbijtje, een sterke bak koffie. En dan kom je al een heel eind op woensdag de 30e.
1: Wereld Dierendag.
0: Ja, we kijken even vooruit, want binnenkort is het weer zover. De dag voor je huisdier op 4 oktober, Wereld Dierendag. Even een vraagje, want we hebben een cadeau voor je hond, voor je kat. Misschien wel voor je papegaai. Of een slang. Dat, nou ja, sommige mensen hebben gewoon een slang als huisdier. En die hoef je ook niet uit te laten, dat is heel prettig. Maak even een leuke foto van je huisdier. Gewoon een grappige. En vertel waarom jouw huisdier zo lief is. Zo guitig, zoals ik laatst iemand hoorde zeggen. Gewoon grappig. Wat vind je van je huisdier? Je mag vrij uitspreken. Doe er even een leuke foto bij en dan maak je kans voor een leuke prijs. En die gaan we dan vlak voor het weekend uitkeren. Wie weet wel aan jou. Dus maak een foto van je huisdier en stuur dat dan naar 06-4747-0022. En even de motivatie, hè, waarom jouw huisdier zo'n topper is. 06-4747-0022. Even een fotootje maken van je huisdier.

0: rockabilly sound van de Stray Cats. Vet haar. En natuurlijk ook een leren jackie. En dan ben je al een heel eind bij Rock This Town.
1: Goedemorgen, met Heini.
0: Goedemorgen, alsof het weekend is, hè, zo klinkt hij. Het is Heini, twee handen aan het stuur. Tenminste, dat mag ik hopen van zijn busje.
1: Ja, zeker.
0: Hey buschauffeur. Nee, ik moet opeens denken aan die kreet van vroeger op school. Van, we gaan je busje slopen. Heeft ooit eens een keer een klant in jouw taxibusje gezegd... Zo, nou zitten wij met z'n tweeën in dat busje. Rijden. Kom op. Op zo'n toon dat je denkt van, wat is dit? Kan die man de deur weer uit? Of zijn dat alleen maar aardige mensen?
1: Ja, heel veel aardige mensen.
0: Ja. En als je er dan eentje uithaalt waarvan je zegt, nou, dat was me wat toen?
1: Ja, dat was wel een hele aardige meneer. En toen mocht je nog ook wel meer dan 100 km per uur. En dan wou je dan ook wel dat je dan de topsnelheid ging rijden.
0: Ja.
1: Dat vond hij wel heerlijk.
0: Ja, dat is toch ook lekker, man. Maar het is altijd, ik heb het wel eens vaker geroepen, zo goed te zien of een taxichauffeur een klant bij zich heeft of niet. Want als ze een klant bij zich hebben, dan zitten ze altijd onder de snelheid. En dan, als je dan 80 mag, dan rijden ze er 73. 75 is al heel wat namelijk. En als er geen klant in zit, joh, ze halen je zo in. Ja. Zo zijn ze dan ook alweer, die taxichauffeurs.
1: Ja, als je één klant op een dag hebt, dan gaat het wel. Ja. Als je meer hebt, dan gaat het echt niet lukken.
0: Nee, maar jij doet het goed. En dat gaat ook voor die andere taxichauffeurs in de Achterhoek. Jongens, goedemorgen. Ik bedoel het niet verkeerd, hè. Maar het valt zo op de weg. Het valt zo op. Ja. Hey, waar zijn de problemen op dit moment?
1: Op dit moment op de Cornelis Misetstraat in Doetinchem. Die is afgesloten. En dan helaas, ja, de hoofdstraat in Kilde, maar dat is, daar gaan we niet meer op dingen. En ja, de A12 vanaf A18 tot ongeveer richting Zevenaar.
0: Oké, de gasval in Doetinchem is ook nog dicht. Dat is sinds afgelopen maandag tot en met, volgens mij is dat 14 oktober. Dan is die weg daar afgesloten. Dat is de weg bij de molen langs de Oude IJssel.
1: Oké.
0: En we hebben er nog eentje, hè? Want als je Ulft wil binnenkomen via de N317, dan zie je gelijk gele borden. De Ettenseweg is afgesloten sinds afgelopen maandag tot en met 13 oktober. En ik heb er weer ontzettend lang over gedaan om überhaupt bij dit pand te komen. Ja, normaal volg ik die gele borden en die staan dus gewoon niet goed. Ik ken dat hele industrieterrein niet zo best. Dat leer ik nu wel kennen. Iedereen lachen daar. Maar echt, ik heb er gewoon 20 minuten over gedaan om bij het pand van regio achter te komen. Niemand ziet dat 's ochtends vroeg, dus dat, ik schaam me nergens voor. Maar het is gewoon niet te doen als je het niet weet. Want navigatie, die snapt het niet. Die kan intikken wat je wil. Maar dan wil je iedere keer terug naar die Ettenseweg. En dat mag dus nog niet, want het is afgesloten. Maar morgen ga ik het weer opnieuw proberen, Heini.
1: Ja, misschien moet je het proberen via Zeddam.
0: Via Zeddam, nog verderom?
1: Nee. Gewoon bij Babberik eraf.
0: Ja, dat ken ik.
1: En dan hoef je niet om.
0: Ja, maar ik ken die route, maar dan ben je echt wel langer onderweg. Wel een leuke toeristische route trouwens. Ik denk dat ik het morgen ga doen. Ik vind het mooi. Dank je wel.
1: Ja, het bos en zo. Ja, een soort mountainbike.
0: Ja, ik neem brood mee en een thermoskan.
1: Ja.
0: Hey, fijne dag, jongen.

0: op zijn op vele mensen in de Achterhoek aan de Liemers. In het bijzondere op een jonge dame die is gekroond tot een mis. Die komt gewoon dus hier uit de regio. Wie het is, dat hoor je zo van Bart. Dus blijf luisteren.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: 4 oktober, Werelddierendag. En dat vieren we samen met Garvo, diervoederfabrikant uit Drempt. Verras jouw huisdier met een extraatje. App een leuke foto van jouw huisdier naar Regio 8 via 06 47 47 00 22. En vertel waarom jouw dier zo bijzonder is. Wie weet win jij één van de 10 waardebonnen van Garvo. Goed voor een zak voer naar keuze. De waardebonnen zijn in te leveren bij de Garvo-winkel aan de fabriek in Drempt. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Al 140 jaar voer met liefde voor dieren.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De 16-jarige Vee Wissing uit Braamt is gekroond tot Miss Teenager Netherlands. Ze liet in de grote finale in Veenendaal zo'n 400 meiden achter zich. De winst kwam voor Vee als een totale verrassing, want het was haar allereerste missverkiezing ooit. Door de overwinning mag ze Nederland volgend jaar ook internationaal vertegenwoordigen.
13: In mei ga ik naar Maleisië om Nederland te vertegenwoordigen bij Miss Teen Global. Dus ja, dat is echt heel bijzonder dat ik gewoon Nederland mag vertegenwoordigen daar.
12: Met haar titel hoopt Vee ook vooral andere meiden te inspireren om hun dromen na te jagen. Bij een eenzijdig ongeluk in Lichtenvoorde is een automobilist gewond geraakt. De bestuurder reed over de Europaweg en raakte door nog onbekende reden van de weg. De auto schoot de berm in, ramde een verkeersbord en een boom en kwam uiteindelijk op het fietspad tot stilstand. De brandweer heeft gisteren een beginnende brand op een akker in Beltrum geblust. Er wordt nog onderzocht hoe het vuur is ontstaan. Buurtbewoners hielpen mee door de brandende afvalbult met shovels uit elkaar te trekken, waardoor erger werd voorkomen. Mogelijk is de berg afval aangestoken. Mensen die permanent op een vakantiepark wonen blijven voorlopig in onzekerheid zitten. Ondanks een oproep van minister Boekholt O'Sullivan om soepeler om te gaan met de regels, blijven de meeste Gelderse gemeenten gewoon handhaven. In Nederland is permanent wonen op een park niet zomaar toegestaan. Dat hangt af van het gemeentelijke omgevingsplan en de bestemming. Veel gemeenten zien permanente bewoning absoluut niet zitten. Brummen bijvoorbeeld noemt het volstrekt onwenselijk. En ook Winterswijk wil niet mee met de minister. Volgens deze Achterhoekse gemeente moeten vakantiehuizen puur voor recreatie gebruikt worden. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Oké, dankjewel Bart. Ik zie dat ik wat later ben, 9:06. En dan zou het kunnen zijn dat Gerrit misschien wel weer in slaap gevallen is. Hij heeft namelijk een eigen ruimte hier in het studiocomplex van Regio 8.
14: Oh, ja. De weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
0: Wacht even, ja, dat kan ik wel zeggen. Ik loop even door de gang hier. Of hij er wel is. Ik loop even naar de slaapruimte. Ach, ik heb het zullen hebben, Gerrit. Man ligt nog te slapen. Gerrit!
15: Hé, hey, waar is ze?
0: Het is Tiet. Het is 7:30.
15: Oh, ja, ik, ja.
0: Ja, hou die pyjama maar aan. Dat ziet toch niemand? Kom maar even zo, dan kunnen we even het weerbericht doen. Vind je het goed?
4: Ja, ik kom eraan.
0: Hij komt eraan. Ah, mooi.

0: Hij zit toch alweer als de kippen bij. Goedemorgen, Gerrit Vossers.
1: Goedemorgen.
0: Het is een heerlijke dag. De 8e niet, de 29e ook niet, de 30e. En dat kan weer een record betekenen misschien wel vandaag, hè?
2: Ja, gisteren hadden we het ook al over een record. Maar dat is in ieder geval behaald. 28,1 graad werd het in Hupsel. Maar de hoogste temperatuur werd behaald in Maastricht, 28,3. Dus werd het oude record een beetje verpulverd. Met een paar tienden eigenlijk nog niet zo heel veel. Maar vandaag kan het wel iets harder gaan. Want het oude record staat iets van tussen de 25 en de 26 graden. En ik denk dat we de 27 graden nog makkelijk halen vandaag. Dus dat zal wat makkelijker gebeuren dan gisteren. En ja, het weer erbij. Als je naar boven kijkt, zie je veel sluierbewolking. Hadden we gisteren ook. En het was ook wel redelijk rustig. Lekker warm in de middagperiode. En zo zal het vandaag ook gaan. De temperatuur loopt snel op. Rond de middag zitten we al 4, 25 graden. En vanmiddag ook in eerste instantie zonnesluierbewolking. Maar de bewolking wordt geleidelijk aan wel wat dikker. De zon die krijgt het wel moeilijker, maar ondanks dat zal het dus nog die 27 graden worden. Want vanuit het westen, zuidwesten, komen wat dikkere bewolking aan ons toe. En ook buien die daarbij horen. Een koufront schuift langzaam richting onze omgeving. En die brengt in de avond al wat buien. Maar in de ochtend, donderdagochtend, als de koufront echt passeert, dan kan het nog wat steviger gaan regenen. Maar we moeten dus vanaf vanavond tot en met morgen vroeg rekening houden met buien. Het kan soms even stevig doorregenen. En dan kan er ook nog onweer bij zitten in eerste instantie. En de komende nacht is het niet koud met 20 graden. En morgen vroeg dus nog wat buien met naar het werk toe gaan. Laat op de dag een enkel buitje, maar het kan tot de avond nog wat regen vallen. En de temperatuur erbij die zit zo rond de 20 graden morgen overdag. Dus dat is een stuk minder dan deze dagen. Nou, verwachting is dat het 10 tot 15 millimeter zal vallen. Mogen we ook wel hebben, want het begint alweer aardig droog te worden van boven. En ja, de dagen daarna, die volgen vrijdag in het weekend, ziet er weer prima uit met geregeld zon. Temperaturen overdag 20, 21 graden. 'S Nachts wordt het allemaal wel wat kouder, dan gaan we richting de 8 tot 9 graden. Maar als de zon er overdag weer bij is, dan wordt weer veel goed gemaakt bij die 20 graden. Dus we hebben nog goede vooruitzichten de komende tijd.
0: Wat kort van stof. Je denkt, ik ben later, dan hou ik het nog korter.
2: Oh. Nou, het is toch al 3 minuten weer, of niet?
0: Het was 3 minuten weer. Je krijgt ook niet meer betaald. Dus ik ga je ook geen lastige vragen stellen verder. even de melding nog dat je ook straks weer te horen bent om 5:30 bij Veerle. En in het kort om 9:30 in deze ochtendshow nog vandaag. En anders morgen vroeg weer een nieuwe afspraak. 8:30.
2: Morgen vroeg met de paraplu. Goed gewoon.
0: Goed gewoon.

Het origineel van S moet je altijd even voorzichtig uitspreken. Het is niet met dubbel S natuurlijk, hè, AS. Het is Stevie Wonder, A Moment of Motown zou je kunnen zeggen. Dat beroemde Amerikaanse label. Heerlijke dag, onderweg naar 8, 29 graden. Ja, lekker zeg. Hey, en nog een file op dit moment op de A12. Vanaf de Duitse grens richting de hoofdstad van Gelderland. Tussen Peek en Duiven. De lengte is net opgemeten, is 7,5 kilometer.

Survivor and the Eye of the Tiger. Een bijzondere uitzending later vandaag bij Regio 8 van het programma Get a Grip. Misschien ken je het ongetwijfeld, je luistert het al vaker, denk ik toch. Tussen 12 en 2, live vanuit Doetinchem. En dat programma staat helemaal in het teken van Schavana. Dat is een onderdeel van een campagne om geld op te halen voor de nieuwbouw van de hospice in de Achterhoek hier zo. En de naam Schavana staat voor innerlijk luisteren. Hey, dat is een hele mooie gedachte om zo liefdevol zorg en aandacht te kunnen geven aan mensen in hun laatste levensfase. Straks mag je liedjes aanvragen tussen 12 en 2, dus blijf vooral zeker luisteren. Ik bel ook nog even met Balthasar, een van de presentatoren van dat programma. Voor 10 praat hij daarover ook helemaal bij. Nou, als je denkt, ja, ik heb wel een liedje in mijn hoofd zitten, je mag hem aanvragen, ook nu in dit radioprogramma. En misschien is hem dit wel zo'n mooie, die van James Taylor.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.

0: 24.
1: Download de app en start met Vin.
2: In de Achterhoek regelen we het samen.
3: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
4: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
5: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: 3:09. Een tijd voor het nieuws. Dat krijg je nu van Edo Peters.
9: De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het verkeer op de N48 wordt omgeleid via de N36 en de N34. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met dat alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:45 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.

0: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: 4 oktober, Werelddierendag. En dat vieren we samen met Garvo, diervoederfabrikant uit Drempt. Verras jouw huisdier met een extraatje. App een leuke foto van jouw huisdier naar Regio 8 via 06 47 47 00 22. En vertel waarom jouw dier zo bijzonder is. Wie weet win jij één van de 10 waardebonnen van Garvo. Goed voor een zakvoer naar keuze. De waardebonnen zijn in te leveren bij de Garvo-winkel aan de fabriek in Drempt. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Al 140 jaar voer met liefde voor dieren.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Vermeer.
5: 7 over 9 en het is nog altijd even file rijden op de A12. Dat is de Duitse grens naar Arnhem. 7,5 kilometer langzaam rijden tussen Beek...

0: Kijk, de popfoto en de hitkrant die bestaan eigenlijk niet meer. Ken je die bladen nog van vroeger? Ja, ja, ja. En op de middenpagina, daar stonden dan de grote artiesten. Nou, dit was een geweldige attractie voor heel veel vooral mannen geweest. Dat ze dan op de middenpagina stond tussen de nietjes. Een leuke foto van Pink. Dit was de Just Give Me a Reason. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, iedereen is weer ingeklokt, zie ik hier bij Regio. Ja, goedemorgen. Het pand naast de Dru in Ulft, daar zitten wij. Met veel plezier. Het is hier ook lekker rustig. Ook als je Ulft binnenkomt, is erg rustig. Weg afgesloten, de Ettersenweg. Moet je omrijden via het industrieterrein. Schrik niet, er staan borden. Ik wens je veel succes. Vanochtend heb ik er even over gedaan om überhaupt hier te komen. Ik ken die route niet helemaal daar van het industrieterrein. Die borden staan gewoon niet goed. Ik denk dat ik straks maar even naartoe rijden, ze zelf even goed ga zetten. Want het is 2 weken, hè, dat die weg is afgesloten voor een deel. Als je Ulft binnenkomt rijden. Ik heb het laatste nieuws voor je. De politie maakt zojuist bekend dat er maandag 2 mannen zijn aangehouden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt eerder deze maand. De mannen zijn 24 en 25 jaar, komen uit Amsterdam en worden ervan verdacht dat ze betrokken waren bij de gebeurtenissen aan de Ewijkseweg. Waarbij onder andere een beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten. Dan even terug naar onze eigen site. Het nieuws waar heel veel op geklikt wordt gaat onder andere over raadslid Joost Gerritsen. Die man die moet €1200 terugbetalen aan de gemeente Montferland. En ik zag een foto erbij. Ja, dat hebben jullie goed uitgekozen, die foto. Echt heel chagrijnig. Ja, even dokken. Hoe dat zit dan, waarom moet hij dat betalen? Dat lees je dus op regio8.nl. Verder gaat het op onze site over die toegangsweg in Ulft, die 2 weken lang is dicht. Gesloten of afgesloten, liever nog. En Mark Bouwmans, die stopt als de burgemeester van Doetinchem. Het verhaal erachter, het hoe of wat. Casanova, hier bij Regio 8. Dit is de ochtendshow, tot 10 uur.

0: Joan Jett aan de Blackheart. Misschien wel wat jeugd dat je bent als je dit hoort. I love rock and roll. Grote kans dat je wel iemand kent, of misschien zelfs iemand bent die vandaag jarig is. Het is namelijk de dag van het jaar dat de meeste mensen hun verjaardag kunnen vieren. Een dikke 44.000. Ja, dan zullen er toch wel een paar in de Achterhoek en de Liemers wonen. 30 september.
1: Werelddierendag.
0: En dat is dan 4 oktober. Is je verderop Werelddierendag. En dat gaan we vieren bij Regio 8 al voor die dag. Het is namelijk een ideetje van ons allen, waarvan we dachten dat werkt. En dat hebben we een paar jaar geleden al uitgeprobeerd. Dat werkt als een tierenlier. Wat is namelijk het volgende? Gewoon een foto maken van je huisdier. In een leuke positie, gewoon grappig. Een grappige foto van je huisdier. En zet dan even erbij als tekst van waarom jouw dier zo'n topper is. Wat vind jij van je huisdier? Gewoon een leuke kreet. Als je dat stuurt naar Regio 8, dan maak je kans op een cadeau. Ja, een mooie waardebon voor je hond, voor je kat, voor je slang, voor je huismuis. Of wat dan ook. Wat je ook als huisdier mag beschouwen. Doe gewoon even mee, leuke foto's sturen. En wie weet, dan bel ik je vrijdag even terug. Heb je die prijs gewonnen voor je huisdier? Dus een foto maken en er even bij zetten waarom jouw dier zo top is. 06-47-47-0022. Dat is het appnummer van Regio 8. 06-47-47-0022.

0: zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
6: Honda, the power of dreams.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter... 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaap van Jumbo.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een mooie mijlpaal voor Suus Verdaasdonk uit Eibergen. De 20-jarige voetbalster is voor de allereerste keer opgeroepen voor Jong Oranje. Ze zit bij de definitieve selectie voor vrouwen onder de 23. De KNVB maakte de 24 geselecteerde speelsters gisteren bekend via Oranje Leeuwinnen. De middenveldster speelde al eerder 16 interlands voor Oranje onder 19, maar zit 3 keer het net wist te vinden. Bij een eenzijdig ongeluk in Lichtenvoorde is een automobilist gewond geraakt. De bestuurder reed over de Europaweg en raakte door nog onbekende reden van de weg. De auto schoot de berm in, ramde een verkeersbord en een boom en kwam uiteindelijk op het fietspad tot stilstand. De brandweer heeft gisteren een beginnende brand op een akker in Beltrum geblust. Er wordt nog onderzocht hoe het vuur is ontstaan. Buurtbewoners hielpen mee door de brandende afvalbult met shovels uit elkaar te trekken, waardoor erger werd voorkomen. Mogelijk is de berg afval aangestoken. De 16-jarige Vee Wissing uit Braamt is gekroond tot Miss Teenager Netherlands. Ze liet in de grote finale in Veenendaal zo'n 400 meiden achter zich. De winst kwam voor Vee als een totale verrassing, want het was haar allereerste missverkiezing ooit. Door de overwinning mag ze Nederland volgend jaar ook internationaal vertegenwoordigen.
13: In mei ga ik naar Maleisië om Nederland te vertegenwoordigen bij Miss Teen Global. Dus ja, dat is echt heel bijzonder dat ik gewoon Nederland mag vertegenwoordigen daar.
12: Met haar titel hoopt Vee ook vooral andere meiden te inspireren om hun dromen na te jagen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
14: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
15: Vandaag hebben we prima weer voor de boeg. Er is in eerste instantie flink wat zon. Vanmiddag krijgt de zon het wel wat moeilijker. In eerste instantie door de sluierbewolking. Maar later op de middag wordt de bewolking wel wat dikker. Temperatuur loopt op naar een graad of 27... bij een wind die over het algemeen zwak tot matig is. Vanavond dan is het in eerste instantie nog droog in de Achterhoek. Later op de avond volgen er vanuit het westen wat buien. Kunnen stevige buien zijn met kans op onweer. En ook komende nacht vallen er wat buien. Wordt niet koud met 18 tot 19 graden. Donderdag begint bewolkt met vooral in de ochtend nog wat buien. In de middag wordt het allemaal wat droger. En met de zon erbij is het vrij rustig weer, waarbij de temperatuur oploopt naar 20 graden.

Om in te lijsten voor veel mensen. Het is het liedje van Roxy Music en Dance Away. Vandaag in Lichtenvoorde toch alweer een spannende dag. Het is de tweede dag van het VNG-congres. Dat vindt er allemaal plaats. Met dagvoorzitter Lisanne. Lisanne Halleriet, die had ik net nog even aan de telefoon. Ze zegt of ik nog even een liedje wil draaien onderweg daar naartoe. Nou, dit is een mooi voorstel, denk ik dan. Sunshine Reggae van Laidback. En op die tweede dag is er onder andere een verdiepend gesprek met Ahmed Aboutaleb. Hij is de voorzitter van Jeugdzorg Nederland. Vandaag dus op dat congres, de congresdag. Dit is Regio 8. Het laatste nieuws vind je trouwens altijd terug op onze site. Hè? Dat weet je, regio8.nl. We zijn altijd op de hoogte. En heel snel als de kippen erbij met de laatste nieuwtjes. Zo direct Meijnerd Bussink. Hij praat je bij over de site achterhoeknieuws.nl. Over een minuutje of, wat is het, 7 denk ik. En een minuutje of 10, dan hoor je Balthasar van Puffelen. Hij praat je bij over een speciale uitzending van Caddo Quip. Vanmiddag tussen 12.

0: Melodielijn van de afgelopen zomer zou je bijna kunnen zeggen. Wat een populair liedje op dit moment nog altijd. Bauza, Magnetic, daarvoor Sunshine Reggae van Laidback. Ik denk, ik zal het er eens op gokken, het liedje te draaien van die gasten uit Denemarken, want daar komt die groep vandaan. Dan zal de zon wel gaan doorbreken. Net niet gelukt hier in Ulf, maar het komt eraan hoor. Want het wordt een warme dag tussen 27 en 29 graden. En dan gaan we naar het hoofdkwartier van de nieuwsredactie van Achterhoeknieuws.nl. En een van de redacteuren heet Meindert Bussink. Die naam heb je vast wel eens ergens horen vallen. Ja. En anders vandaag voor de eerste keer. Je hoort zijn stem, want hij praat je bij over die site. Achterhoeknieuws.nl. Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Begin in Vassenveld, want afgelopen zondag was daar schrijver Adriaan van Dis te gast. Hij werd geïnterviewd door Joyce Schepper over zijn laatste boek Alles voor de reis. Een aangrijpende en poëtische roman over afscheid nemen van een grote gedeelde liefde tijdens haar laatste levensfase. Uitgebreid verslag deze week in onze krant De Gelderse Post en is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En dan gaan we even naar Aalten, want Twan ter Horst die is een survival-atleet en hardloper. Hij draait zijn hand niet om voor een paar kilometer, meer of minder. Bij het begin van het survivalseizoen deed ter Horst vorige week meteen van zich spreken. Hij liep naar de winst in Udehout. Komend weekend is het NK lange afstand voor de survivalers, maar ter Horst rekent zich ondanks die zegen in Brabant niet tot de grote favorieten. Dat heeft de correspondent Remco Albrink deze week in onze krant Aalten vooruit en staat nu ook online bij achterhoeknieuws.nl/sport. En dan blijf nog even bij de sport, want moest Sophie te Braken het de eerste wedstrijden doen met invalbeurten, zoals tegen Real Madrid. Sinds kort heeft ze een basisplaats in de hoofdmacht van Ajax Vrouwen en maakt ze een sterke ontwikkeling door. Ze staat de afgelopen woensdag in de met 8-0 gewonnen wedstrijd in de tweede kwalificatieronde van de UEFA Vrouwen Europe Cup tegen WFC Oktober al in de basis en afgelopen zaterdag tegen ADO Den Haag stond ze aan aftrap. Het werd de wedstrijd die haar nog lang zal heugen. Dat schrijft correspondent Henry Walterbosch deze week in onze krant De Groenloze Gids. En snel ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/sport. Dat was hem alweer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo! You know what? Lucas and Steve. Black Street. No diggity. No doubt. Wedstrijd in de tweede kwalificatieronde van de UEFA Vrouwen Europe Cup tegen WFC Oktober. Al in de basis en afgelopen zaterdag tegen ADO Den Haag stond ze aan aftrap. Het werd de wedstrijd die haar nog lang zal heugen. Dat schrijft correspondent Henry Walterbosch deze week in onze krant De Groenloze Gids. En snel ook online te lezen bij 8.

0: Het is Black Street, samen met twee goede vrienden. Eentje komt uit de Brabant, de andere komt uit Limburg. Ja, Lucas en Steve. No diggity. 9:52 onderweg op deze prachtige woensdagmorgen. En het wordt ook een prachtige uitzending straks van 12 tot 2 hier bij Regio 8. Je kent ongetwijfeld het jongerenprogramma Get Equipped. Dat is er namelijk 5 dagen per week. Eens even schakelen naar de studio in Doetinchem, want daar zitten ze. En daar zit Balthazar van Buffelen. Goedemorgen, man.
1: Ja, een hele goede morgen. Ik hoop dat je mij verstaat.
0: Ik versta jou perfect. Alleen, het klinkt alsof je in Australië zit. Er zit enige vertraging tussen. Dus dan moeten we eigenlijk een lijstje maken met vragen. Ik vraag dit aan jou. Dan geef jij dat als antwoord. Anders zit het om elkaar heen te kakelen. Maar jullie hebben dus een prachtige uitzending. Ik begrijp al, je wil wat zeggen. Maar ik roep het gewoon even door. Straks een speciale uitzending. Die staat in het teken van Sravana. Bal, vertel allereerst even, wat betekent dat? Waar staat dat voor?
1: Sravana is een hospice in Doetinchem. En dat is een bekend. Ik ben bang dat we even een andere lijn moeten pakken.
0: Nou, ik vind dat je best wel goed klinkt. Als jij nou gewoon even je koptelefoon heel strak aanzet, dan komt het goed.
1: Nou.
0: Nee, weet ik niet.
1: Het grappige is, we hadden het daar straks even over. Het klinkt als. Dat is niet te doen. Dit zijn de wonderoren van de NCRV in de jaren 70.
0: Ja, het hadden we het velletje op televisie. Ik weet niet of jeugdgenoten dat ook een beetje kennen. Het programma van Ted de Braak. En dan hoorde je allerlei dingen door elkaar heen. Ik denk altijd, Gerrit Vossen schetst zich hier ook altijd mee rond 8:30. Maar dat is niet zo. Nou, zo druk ik nog even contact met Balthazar over een speciale uitzending straks tussen 12 en 2. Hier bij Regio 8, live uit Doetinchem. Oh, yeah.

0: Eén keer die hele grote en daarna nog wat reserveheetjes, zou je kunnen zeggen. Desiree hoorde je met de live in de ochtendshow bij Regio 8. We gaan even verbinding zoeken met Baltasar van Buffalo. En ik heb twee opties hier. Nou, ik heb er eigenlijk drie. Eentje dat ik heel snel ren naar Doetinchem. Dat red ik niet voor 8 kilometer voor 10. De tweede optie is een telefoonverbinding of gewoon een andere verbinding. Ik ga ze allebei even proberen. Allereerst even de telefoonverbinding. Baltasar, goedemorgen.
1: Ja, een hele goede morgen.
0: Ja, goedemorgen. Eens even kijken of die andere verbinding ook nog werkt. Goedemorgen. Nee, die is uitgezet. Zo zijn we duidelijk erover. Nee, een speciale uitzending van het programma Get Equipped, het jongerenprogramma. Wat het over Sravana. Wil je nog heel even in een notendopje uitleggen wat het ook alweer betekent?
1: Sravana is een hospice in Doetinchem. En dat is een plaats waar mensen hun laatste levensfase meemaken, als dat thuis helaas niet kan. En Sravana is een heel bijzonder huis. En die hebben onlangs te horen gekregen dat ze moeten gaan verhuizen. Dus die zijn bezig om op de een of andere manier gelden te gaan verzamelen. En voor een nieuw huis.
0: Ja, hoeveel is er nodig?
1: 2 miljoen.
0: 2 miljoen, oké. Dat gaat lukken. Met één uitzending net niet. Maar jullie gaan iets speciaals doen. Mensen kunnen liedjes aanvragen.
1: Absoluut. Mensen kunnen liedjes aanvragen. En vanmiddag tussen 12 en 2 komt Sjoerd Wijkamp, een van de grootste ambassadeurs van Sravana hier bij ons, in het Milky Way Theater. Hij ontvangt allerlei gasten die wat te maken hebben met de stichting Sravana. Vrijwilligers, mensen die zich vrijwillig inzetten om andere mensen te begeleiden daarin. Alle ins en outs worden vanmiddag tussen 12 en 2 besproken hier zo. En er is een bijzondere actie. Heb jij namelijk een hart voor Sravana? Nou, wat houdt dat in? Er komt een groot hart en dan kun jij je naam in laten schrijven. Dat kost €30.
0: Dat is toch prachtig, prachtig initiatief. En liedjes kunnen we aanvragen nu alvast? Of moeten we wachten tot 12 uur?
1: Nee, tijdens de live-uitzending is er plek voor een aantal verzoeknummers. Heb jij bijvoorbeeld een nummer die voor jou een speciale betekenis heeft bij afscheid of overlijden? Nou, app hem dan naar Regio 8 06-4747-0022. Welke plaat dat is? Misschien heb je er ook een verhaal bij, dat hoeft niet per se. Je kunt ook gewoon zeggen, deze plaat graag voor Piet tussen 12 en 2. En hoe mooi is het om die plaat die bij die persoon hoort vanmiddag tussen 12 en 2 te horen?
0: Ja. Prachtig gevoel wordt neergezet tussen 12 en 2 voor Sravana hier in de Achterhoek. Een prachtig initiatief. Met jullie een hele toffe, fijne uitzending straks.
1: Het komt zeker goed. En luisteraars, zijn welkom op de Melkweg 4A in Doetinchem tussen 12 en 2.
0: Ik wilde bijna niet vragen van, is het mogelijk om even langs te komen? Dat kan gewoon. Wat goed.
1: Absoluut. Ja. Absoluut. De koffie staat klaar.
0: Aan de Melkweg in Doetinchem. Dankjewel, fijne show. En een nieuwe ochtendshow is er morgen om 7 uur.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, uit een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Zo, klus klaar?
11: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
10: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
11: Hoe dan?
10: Dedo. Ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
11: Mag wat kosten zeker?
10: €15 per maand.
11: Echt? Hoe heet het?
10: Ik heb het je wel even.
11: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
10: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo. Zo simpel is het.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In het huis waar de wapens lagen werd een 19-jarige Amsterdammer gearresteerd. Zijn rol wordt onderzocht. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het pretpark Six Flags bij Los Angeles sluit per direct de populaire achtbaan X2. Ruim 100 bezoekers zouden tijdens de rit van 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen. De directeur van het pretpark zegt dat de attractie talloze veiligheidstests heeft doorstaan, maar zet de veiligheid van bezoekers voorop. De achtbaan had al eerder problemen. In 2002 moest hij dicht vanwege ontwerpfouten, in 2007 omdat de wagentjes ondeugdelijk bleken. CNN meldt dat de X2 de voorbije 20 jaar in verband is gebracht met ernstige verwondingen en 2 sterfgevallen. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
3: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 327000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Mensen die permanent op een vakantiepark wonen blijven voorlopig in onzekerheid zitten. Ondanks een oproep van minister Boekholt O'Sullivan om soepeler om te gaan met de regels, blijven de meeste Gelderse gemeenten gewoon handhaven. In Nederland is permanent wonen op een park niet zomaar toegestaan. Dat hangt af van het gemeentelijke omgevingsplan en de bestemming. Veel gemeenten zien permanente bewoning absoluut niet zitten. Brummen bijvoorbeeld noemt het volstrekt onwenselijk. En ook Winterswijk wil niet mee met de minister. Volgens deze Achterhoekse gemeente moeten vakantiehuizen puur voor recreatie gebruikt worden. Bij een eenzijdig ongeluk in Lichtenvoorde is een automobilist gewond geraakt. De bestuurder reed over de Europaweg en raakte door nog onbekende reden van de weg. De auto schoot de berm in, ramde een verkeersbord en een boom en kwam uiteindelijk op het fietspad tot stilstand. De brandweer heeft gisteren een beginnende brand op een akker in Beltrum geblust. Er wordt nog onderzocht hoe het vuur is ontstaan. Buurtbewoners hielpen mee door de brandende afvalbult met shovels uit elkaar te trekken, waardoor erger werd voorkomen. Mogelijk is de berg afval aangestoken. Een mooie mijlpaal voor Suus Verdaasdonk uit Eibergen. De 20-jarige voetbalster is voor de allereerste keer opgeroepen voor Jong Oranje. Ze zit bij de definitieve selectie voor vrouwen onder de 23. De KNVB maakte de 24 geselecteerde speelsters gisteren bekend via Oranje Leeuwinnen. De middenveldster speelde al eerder 16 interlands voor Oranje onder 19, waar ze 3 keer het net wist te vinden. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Ik zie een dansende eendvis.
6: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. Een top met de EU in juli moest worden uitgesteld vanwege het ontslag van zijn voorganger, premier Keir Starmer. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. Het doel is om van 70 verdachten bezittingen in beslag te nemen ter waarde van €50 miljoen. Het OM beschouwt de Duitse Hells Angels als een criminele organisatie die zich bezighoudt met afpersing, georganiseerde fraude en grootschalige witwaspraktijken. De motorclub zou zich ook bezighouden met wapenmisdrijven, mishandeling en belastingontduiking. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten. Albert Heijn.
1: Vakgarage Veenhuizen aan de Silvoltseweg 71 in Terborg is op zoek naar een zelfstandig monteur. Als zelfstandig monteur bij Vakgarage Veenhuizen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, reparaties en het stellen van diagnoses. Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag als zelfstandig monteur binnen ons familiebedrijf? Neem contact met ons op om even kennis te maken. Dat kan met Freek Veenhuizen. Kijk voor meer informatie op vakgarageveenhuizen.nl.
9: Geen zin om te koken, maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft, winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
14: En, heb je de klus?
15: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
14: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
15: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
14: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
16: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.

0: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Zo. Klus klaar?
7: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
6: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
7: Hoe dan?
6: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
7: Maar wat kosten zeker?
6: Nou, €15 per maand.
7: Echt? Hoe heet het?
6: Ik heb het je wel even.
7: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
6: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Regio 8 Headlines.
11: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuisten zijn gegaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
3: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: Ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
9: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
10: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega aan de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. Het toestel was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv en zond een noodcode uit. Israël stuurde meteen straaljagers de lucht in omdat rekening gehouden werd met een kaping. Het toestel is veilig geland op een regionaal vliegveld in de Saoedische stad Tabuk. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. Het Iraakse leger zegt klaar te zijn om zelf het land te verdedigen tegen Iraanse milities in Irak. Gedurende de Irak-oorlog waren er 170.000 Amerikaanse troepen in Irak. De laatste tijd bestreden die vooral IS en hebben ze Iraakse militairen opgeleid. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Vannacht is een deel van de weg opnieuw geasfalteerd. De weg lag na het ongeluk met enkele vrachtwagens en 3 personenauto's bezaaid met huisvuil van 1 van de vrachtwagens en brokstukken van de betrokken voertuigen. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen om. De opruim- en herstelwerkzaamheden op de N48 zijn nog gaande. Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden. In het westen rond de 22. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: In de Achterhoek regelen we het samen.
14: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
15: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
16: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
17: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
18: 4 oktober, Werelddierendag. En dat vieren we samen met Garvo, diervoederfabrikant uit Drempt. Verras jouw huisdier met een extraatje. App een leuke foto van jouw huisdier naar Regio 8 via 06 47 47 00 22. En vertel waarom jouw dier zo bijzonder is. Wie weet win jij één van de 10 waardebonnen van Garvo. Goed voor een zakvoer naar keuze. De waardebonnen zijn in te leveren bij de Garvo-winkel aan de fabriek in Drempt. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Al 140 jaar voer met liefde voor dieren.
19: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
20: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. Decovic.nl. Oh.
21: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Ja, doodnormaal, want dat zit hier ook wel een beetje onder. Onder de campagne die we gaan voeren voor Schavanen, voor de nieuwbouw van Schavanen. Het is ook tijd dat we, zeker hier in de regio, gewoon dit gesprek over de dood kunnen voeren. En dat gaan we doen, hier live aan tafel. Vindt u het nou leuk om ook langs te komen? We zenden uit tot 2 uur. Kom dan naar het Milky Way Theater aan de Melkweg 4A. Bij mij ondertussen in het theater, in het Milky Way Theater, zitten Henk en Peter namens het bestuur van Schavanen en Erik namens de vrienden van Schavanen. Henk, om even met jou te beginnen, als voorzitter ook van het bestuur. We moeten natuurlijk even goed duidelijk maken wat er precies gaat gebeuren. Laten we eens beginnen met waarom gaat Schavanen eigenlijk nieuw bouwen?
1: Nou, Schavanen is op dit moment gevestigd in een pand op een terrein van Saint-Gieren, naast de Ooiman. En dat terrein gaat helemaal herontwikkeld worden. En dat is de reden dat wij dus ook daar moeten vertrekken. En we zijn al een aantal jaren op zoek naar de geschikte locatie. En die hebben we nu gevonden. Aan de Keppelseweg richting Langerak. Daar hebben we grond gekocht. En daar moet een nieuw pand gebouwd worden.
0: En Peter, medebestuurslid, dat begint al een beetje vorm te krijgen. We hebben wat visuals gezien, maar wat gaat er precies gebeuren?
2: Hij wordt groter. We hebben nu 5 kamers. Er worden 8 kamers. Komt in een hele fijne omgeving. Een warme omgeving, dat willen we ook. Want het is de laatste fase van veel mensen eigenlijk. Ja, en dat is ook nodig. Ook om de woorden van Henk te ondersteunen. Ja, we hebben in een nabije toekomst te maken met vergrijzing. En we hebben nu al een bezettingspercentage van boven de 80%. Het is toch raar dat je je moet voorstellen dat mensen die in de laatste fase van hun leven komen, dat die op een wachtlijst geplaatst moeten worden. Dat willen we niet.
0: Dus er is echt een urgentie en een noodzaak. Henk, wat betekent dit dan voor de regio en ook voor Doetinchem?
1: Nou, een hospice, ik denk dat ik dat niet hoef uit te leggen. Want heel veel mensen hebben er in hun eigen leven ook al een beetje te maken gehad door het overlijden van een opa, oma of een andere naaste. Dus dat hospice, dat heeft gewoon echt een bewezen plek in de regio. Doetinchem en omgeving. Nou, we hebben een 5-stal kamers. Peter zei het al, we gaan uitbreiden naar 8-stal kamers. En dat heeft te maken met, nou ja, bouwen kun je maar 1 keer goed doen. Maar we hebben te maken met een dubbele vergrijzing. Ja. We zijn steeds meer en we worden met elkaar ouder. Dus daarom gaan wij richting die 8 kamers. Groter willen we niet worden, want wij willen die kleinschaligheid, die intimiteit, die warmte, die persoonlijke verzorging, die willen we behouden, ook in het nieuwe hospice.
0: Nou wordt het gedragen, Schavanen, door professionele zorg, veel vrijwilligers. Je voelt de warmte, maar het is ook tegelijkertijd de plek waar je echt verzorgd wordt in je laatste levensfase. Maar nu we nieuw gaan bouwen, gaat het ook om geld. Wat is er voor nodig? Wat moeten we samen gaan doen om die nieuwbouw te kunnen realiseren?
2: Nou, in de allereerste plaats is er natuurlijk geld nodig. En we hebben de inzet van vrijwilligers nodig. We hebben er nu al 70. Het bijzondere is dat er eigenlijk nauwelijks moeite moet worden gedaan om nieuwe vrijwilligers te krijgen. Die komen er eigenlijk vanzelf. Dat is heel bijzonder. En dat geeft ook aan wat nabeschulp in de Achterhoek betekent.
0: Zijn de vrijwilligers ook vaak mensen die direct of indirect met Schavanen te maken hebben gehad?
2: Een aantal, ja. Een aantal wel. Ja. Die hebben inderdaad een naaste daar gehad. En die hebben ervaren hoe warm Schavanen is.
0: Mooi. Dat klopt. Ook hier kunnen we luisteraars naar vriendenvanschavanen.info. Daar vind je uiteindelijk een linkje ook om je aan te melden nog weer als vrijwilliger, maar juist ook voor het hart voor Schavanen. Erik, jij zit hier ook in het Milky Way Theater. Je zit hier namens de vrienden van Schavanen. Wat doen de vrienden?
3: Vrienden van Schavanen die zorgen ervoor een stukje fondsenwerving. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan bijvoorbeeld structureel via de Club van 100, Club van 1000. Dat betekent dus dat mensen structureel 100 euro per jaar aan Schavanen geven. Ofwel 1000 euro per jaar. Daarnaast hebben wij allerlei activiteiten. Er is vrij recent een duckrace geweest bij de Kadendagen. Wat ruim 18.000 euro heeft opgeleverd. Er zijn collectes geweest bij de Graafschap. We benaderen serviceclubs voor acties. Er is in december vorig jaar heeft de Rotary een Jeu de Boel wedstrijd gehouden in de Katharinenkerk. En nu moeten we 15.000 euro heeft opgeleverd.
0: We moeten extra gas gaan geven.
3: Dus we moeten extra gas gaan geven. En dat is uitermate van belang. Want het is het UU, hè?
0: Ja.
3: Er moet nu zoveel geld binnenkomen dat we echt met die nieuwbouw kunnen beginnen.
0: Want namens vrienden van Schavanen, we kunnen dit niet hebben.
3: Nee, we moeten gewoon verder met die met een hospice. Een hospice is uitermate belangrijk. Zoals al aangegeven werd, het wordt steeds belangrijker. Steeds meer mensen gaan gebruik maken van een hospice. En door de vergrijzing is dat ook nog een keer een geval. Zeker in de Achterhoek. Vergrijst nog meer dan de rest van Nederland. Ja. Dus de vraag naar hospices wordt ook steeds groter.
0: Dan doe ik het even zelf. Namens Henk, Peter en Erik. Ga naar vriendenvanschavana.info. Je kunt daar op een button klikken en kun je je naam gaan claimen in de eerste actie waar we geld voor in gaan zamelen. Dat is namelijk het Hart voor Schavana. Daar koop je je eigen naam in een hart, wat we voor het pand gaan zetten, of misschien wel tegen het pand aan, maar straks kun je dan ook laten zien dat je ook je steentje hebt bijgedragen. Er komen nog veel meer acties, maar voor nu, dank heren voor de uitleg. En wij hebben allemaal verzoeknummertjes die al binnen zijn gekomen. En als u dat ook wil, dan kan dat geappt naar 06-47-47-0022. Maar het eerste verzoeknummertje dat binnen is gekomen ligt ook dicht bij mij. Het is mijn collega Manon, die heeft een liedje aangevraagd voor haar broer Casper, Corrie Konings, met Mooi was die tijd.

heeft iedereen natuurlijk ook een lied dat hoort bij afscheid nemen. En Hospice Stravana, dat is afscheid nemen. Dat is je laatste levensfase en dat wordt zo ontzettend waardig en liefdevol gedaan. Dit lied was aangevraagd door Manon. En dat geeft ook gelijk maar even aan dat het gaat ook niet alleen om mensen op leeftijd. Hier gaat het bijvoorbeeld ook om een jong persoon en ook daar is Stravana voor. De eerste reacties zijn binnen. En sterker nog, de eerste namen in het hart zijn zojuist geclaimd. We zitten al op 30 namen en daar vragen we ook wat is jullie link of jullie idee bij Stravana. En dan gaat het toch altijd om zorg van heel dichtbij, warmte, liefde en aandacht. En precies daarom roepen we de hele Achterhoek op. Ga naar vriendenvanstravana.info. Ga dan naar de nieuwbouwsite en daar kun je klikken op het hart voor Stravana. Claim je eigen naam. Gaan wij nog even luisteren naar een verzoeknummertje. Aangevraagd door Paul de Waard voor zijn goede vriend Cor Huntelaar. U2 met With or Without You.

0: You Too en With or Without You hoorde je hier. Ja, vandaag een bijzondere uitzending. Nog steeds de hele dag tot 2 uur zijn we bij je. Ja, en wil je nou een bijzondere plaat aanvragen die een bijzondere betekenis heeft voor jou? App die dan door naar 0647 470022. En dan gaan we snel terug naar het Milky Way Theater.
1: Ja, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen. We zijn live. Live voor Schavanen. We komen echt in actie vandaag. En dat kunt u, dat kun jij ook doen. Ga naar vriendenvanschavana.info en ga dan naar het Hart voor Schavanen. Daar kun je je eigen naam kopen in een hart die we natuurlijk voor het nieuwbouwpand van Schavanen gaan zetten om te laten zien dat we snappen dat we je allemaal de schouders onder moeten zetten. Deze live-uitzending gaat een beetje van links naar rechts en we willen natuurlijk ook laten voelen en echt laten beleven waarom Schavanen zo belangrijk is. En daarom ben ik ontzettend trots, Kitty, dat jij hier vandaag bent. Want je hebt heel direct met Schavanen te maken gehad. Hoe kun je ons een beetje meenemen hoe dat zit?
2: Ja, wij zijn vorig jaar... mijn vader was ongeneeslijk ziek. En eigenlijk na een ziekenhuisperiode werd verzocht om naar het hospice toe te gaan.
1: Ja. En hoe gaat dat? Want op een gegeven moment is die conclusie, het is ongeneeslijk, het is terminaal. Ja. Ga je dan zelf ook op zoek? Of meldt Schavanen zich? Hoe gaat dat voor mensen?
2: Bij ons had het ziekenhuis geholpen om een plekje te vinden. En we hadden wel eigenlijk specifiek gevraagd om Schavanen om daar naartoe te mogen. Ja, en gelukkig kon dat.
1: Wat gebeurt daar als je daar binnenkomt? Wat gebeurt er voor familie, maar ook voor je vader?
2: Nou ja, ik kan me heel goed nog herinneren dat we voor de deur stonden, dat er dan toch ja, een beetje angst is van wat gaat er gebeuren. En wat mij heel erg bijbleef was echt toen de deur openging, de warmte. De warmte die je op dat moment voelde, even een aai over je arm van goh, welkom. Ja, mijn vader gelijk helemaal geruststellen. Ja. En dat is een heel belangrijk moment, al bij binnenkomst.
1: En als naaste kan ik me ook voorstellen, want er is daar professionele zorg, er zijn daar veel vrijwilligers, maar er zijn natuurlijk ook andere mensen die hetzelfde lot ondergaan. Is dat een gevoel dat je daar... We hebben gezegd, het is een soort laatste thuis. Ja. Is dat je gevoel?
2: Ja, ja. In de huiskamer bijvoorbeeld kom je toch mensen ook tegen die in dezelfde situatie zitten. Dus je spreekt elkaar wel. En ook vooral met de vrijwilligers. Of op de kamer, of in de keuken. Al ga je even een kopje koffie halen. Het is altijd even vragen, hoe gaat het? Hoe is de situatie? En dat stelt gewoon heel erg gerust. Ja, het is maar ook met vragen.
1: Het is natuurlijk super persoonlijk. We vinden dat in de campagne die we gaan voeren voor Schavanen, met z'n allen, vinden we eigenlijk ook, het moet ook eens wat meer op tafel kunnen liggen, het gesprek over de dood. Zou jij iets persoonlijks wat daar gebeurd is, een detail of iets wat je altijd bijblijft, zou je dat met ons willen delen?
2: Ja, is misschien een heel gek voorbeeld, maar op het moment zeg maar, dat wij hele dagen bij mijn vader verbleven, kwam er een vrijwilliger met een zelfgemaakt pannetje soep. Het klinkt heel onschuldig, maar op dat moment is het gewoon een heel fijn moment dat er zo ook aan ons wordt gedacht. Voor mijn vader werd gewoon uitstekend gezorgd, maar ook voor ons als dochters, vriendin van mijn vader. En dat was gewoon heel warm, maar ook heel persoonlijk. Dat daar gewoon de tijd nog voor wordt genomen in zo'n situatie.
1: En dan zitten we hier vandaag in het Milky Way Theater. We weten wat voor uitdaging er is. Schavanen gaat nieuw bouwen, dat moet ook. Maar er is gewoon echt veel geld nodig. Hoe zou jij het zeggen? Wat moeten we tegen die mensen in onze regio zeggen? Dat ze snappen dat we hier echt even samen de schouders onder moeten zetten.
2: Ik hoop echt dat heel veel mensen toch gaan doneren, voordat iedereen echt een hele vertrouwde, fijne laatste periode met hun naasten mogen hebben. Waardoor je ook echt alle tijd nog met diegene kan doormaken zonder dat je angstig hoeft te zijn of zorgen te hebben over de zorg van jouw dierbaren op dat moment.
1: Ja. We willen ook echt aandacht vestigen op Schavanen. Want wist jij zelf bijvoorbeeld van het bestaan en hoe dat zou gaan in zo'n traject?
2: Nee, ik wist wel van het bestaan, maar ik wist helemaal niet hoe dat zou gaan. Dus ja, dat is dan wel heel bijzonder dat je dat nu op deze manier hebt ervaren. Maar ook dat het ook zo goed ervaren is. Dat het echt wel een hele vertrouwde, veilige plek is.
1: Ja, nou weten wij dat in Schavanen, in het huis, dat iedereen meeluistert. De vrijwilligers, een aantal van hen zijn ook hier. Overigens, u kunt ook komen als u luistert. We zitten aan de Melkweg 4A, nog live tot 2 uur. Het is een beetje gek, maar misschien wel namens al die mensen die er geweest zijn, en jouw voorbeeld was ook juist die vrijwilliger en die professionals die er rondlopen. Dit is wel ook het moment misschien om een keer een geluid naar hen te laten horen. Zij luisteren, dat weet ik. Zou jij dat willen doen, Kitty?
2: Ja, ik wil sowieso alle verpleegkundigen, vrijwilligers, mouwcoördinatoren zeggen dat jullie echt kanjes zijn in wat jullie doen. En dat jullie zo warm hart toedragen aan degene die het overkomt, maar ook aan alle familie eromheen.
1: Nou, en dat hart, dankjewel trouwens. Dat hart, dat staat vandaag ook centraal. De campagne richting de nieuwbouw van Schavanen is officieel gestart met deze live-uitzending. Ga daarom naar vriendenvanschavanen.info, want daar kun je je naam claimen in het hart. In het hart voor Schavanen. Doe dat. Het kost €30. En als we dat met de hele regio doen, dan hoop ik dat heel veel mensen, net als Kitty, daar de plek krijgen in het laatste thuis. Gaan we nu eerst even naar de reclame en de nieuwsuitzending. En zijn we straks weer live vanuit het Milky Way Theater.
0: Ja, je kan ook nog steeds nummers insturen via de app van Regio 8 0647 0022. Ja, waaronder deze, Ries en kwaliteit.

0: volle.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
15: Een initiatief van Pfizer.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Pak je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Regio 8 Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een mooie mijlpaal voor Suus Verdaasdonk uit Eibergen. De 20-jarige voetbalster is voor de allereerste keer opgeroepen voor Jong Oranje. Ze zit bij de definitieve selectie voor vrouwen onder de 23. De KNVB maakte de 24 geselecteerde speelsters gisteren bekend via Oranje Leeuwinnen. De middenveldster speelde al eerder 16 interlands voor Oranje onder 19, maar zit 3 keer het net wist te vinden. Bij een eenzijdig ongeluk in Lichtenvoorde is een automobilist gewond geraakt. De bestuurder reed over de Europaweg en raakte door nog onbekende reden van de weg. De auto schoot de berm in, ramde een verkeersbord en een boom en kwam uiteindelijk op het fietspad tot stilstand. De brandweer heeft gisteren een beginnende brand op een akker in Beltrum geblust. Er wordt nog onderzocht hoe het vuur is ontstaan. Buurtbewoners hielpen mee door de brandende afvalbult met shovels uit elkaar te trekken, waardoor erger werd voorkomen. Mogelijk is de berg afval aangestoken. De 16-jarige Vee Wissing uit Braamt is gekroond tot Miss Teenager Netherlands. Ze liet in de grote finale in Veenendaal zo'n 400 meiden achter zich. De winst kwam voor Vee als een totale verrassing, want het was haar allereerste missverkiezing ooit. Door de overwinning mag ze Nederland volgend jaar ook internationaal vertegenwoordigen.
19: In mei ga ik naar Maleisië om Nederland te vertegenwoordigen bij Miss Teen Global. Dus ja, dat is echt heel bijzonder dat ik gewoon Nederland mag vertegenwoordigen daar.
18: Met haar titel hoopt Vee ook vooral andere meiden te inspireren om hun dromen na te jagen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Ja, en dan zijn we weer met een speciale uitzending rondom Sravana. En Sjoerd, die zit nog steeds bij ons in het theater. Sjoerd, wat gebeurt er allemaal?
1: Ja, wat mensen misschien niet meekrijgen, maar er zitten hier toch echt wel een mannetje, vrouwtje of 15. En dat maakt het heel bijzonder, want dat gaat namelijk het gevoel belichamen dat we allemaal de schouders eronder moeten zetten. Dus, ben je nou 5 of 105, kom naar de Melkweg 4A, want we komen samen in actie voor Sravana. En dat gaan we tot 2 uur doen. Dat kunt u thuis doen via vriendenvanschravana.info. En daar ga je richting het hart voor Sravana. Dan claim je je eigen naam in dat hart wat straks bij de nieuwbouw staat. En voor nu een verzoeknummertje. En die zit heel dichtbij. Van Houkelien, The Sound of Silence.

0: Ja, de Sound of Silence. Eigenlijk is dat precies wat we nu niet nodig hebben. We hebben namelijk een boel getetter nodig en geschreeuw. Want het moet. We moeten met z'n allen de schouders eronder zetten. Daarom komt hij nog één keer. Vind je ook dat Doetinchem en de regio, de Achterhoek, zo'n plek verdient, nodig heeft als Schavana? Ze gaan nieuw bouwen. Dan moet je nu naar vriendenvanschavana.info. En dan claim je alvast jouw naam in dat prachtige hart. Straks met duizenden namen. Waar we allemaal laten zien dat we snappen hoe belangrijk deze bijzonder mooie plek is. Om u als luisteraar nog meer uit te leggen hoe belangrijk en hoe bijzonder Schavana is, heb ik twee gasten aan tafel. Desiree en Dagmar. Ik begin even bij Desiree. Jullie zijn namelijk allebei zorgvrijwilliger. Maar ik ben zo benieuwd waarom en hoe. Hoe word je zorgvrijwilliger en waarom ben je het gaan doen?
1: Nou, ik heb altijd wel een warm hart voor mensen gehad. Voor mensen die toch een soort van in een kwetsbare situatie terecht zijn gekomen. Waar niemand voor kiest. En waar je toch graag iets voor wilt betekenen. En dat doet ook iets met jou. Mm-hmm. Het komt ook bij mijn eigen stukje kwetsbaarheid. Een stukje liefde, een stukje zachtheid. Dat brengt het mij dus ook.
0: Ja. Zo waardevol ook voor jullie. Ja. Dagmar, ook jij bent zorgvrijwilliger. Het mooie is dat jullie vaak de ochtend en de avond ook afwisselen. Jij bent vaak in de avond. Dat doen jullie overigens allebei naast je normale werk. Ik kan me ook wel voorstellen, want ik wil zo van je weten wat je precies doet, maar het lijkt me ook heel pittig, heel zwaar.
2: Nou, die vraag krijg ik eigenlijk heel vaak. Want is het dan heel zwaar? En daarop kan ik alleen maar antwoorden dat het vooral heel dankbaar is. En na een drukke werkdag, dan ga ik even thuis, kom ik tot mezelf en dan kom ik naar Schavana. En zodra ik de sleutel in de deur steek, dan komt er totale rust over me. En dan is het eigenlijk alleen maar er mogen zijn. En daar ben ik echt gewoon heel dankbaar voor.
0: En neem ons eens mee, want dan hebben we die sleutel omgedraaid. Je stapt naar binnen, worden net al van Kitty, die daar voor haar vader ook was, dat er zoveel warmte ook letterlijk daar is. Maar wat is dan jullie rol? Wat doet de zorgvrijwilliger?
2: Nou ja, wat doet de zorgvrijwilliger niet? Eigenlijk, we doen alles wat de gast eigenlijk wenst dat we doen. Daarin kan heel veel. Als je het heel praktisch hebt, dan doen we eigenlijk alles behalve de verpleegkundige handelingen. Maar verder zijn wij er voor de gast en voor de naaste. En wie op dat moment dat nodig heeft, dat doen wij.
0: Ja, want deze reden, dat verpleegkundige deel, daar zijn ook professionals voor in Schavana, in het huis. Maar wat hebben dan, we kunnen natuurlijk niet generaliseren, maar wat hebben de gasten van jullie nodig, van de vrijwilliger?
1: We zijn er voor ze. Met een warm hart en zorgende handen. Op elk moment wanneer ze ons nodig hebben. Ja. En zorgende handen kunnen. Ik ben vaak in de ochtend, dus ik help mensen onder de douche. En je smeert mensen lekker in met lekker hun eigen geur. En je maakt een lekker ontbijt voor ze. En soms vinden mensen het heerlijk dat je even bij ze op bed komt zitten en vooral even naar ze luistert. En soms vinden mensen het heerlijk dat je er gewoon even bent en gewoon even ze het vertrouwen geeft van het is goed zoals het is. Blijf maar even rustig zitten.
0: Ja, en we horen net al van Kitty dat ook niet alleen om de mensen die letterlijk de laatste levensfase meemaken, maar ook de naasten. Ja. Het kopje soep als voorbeeld, het pracht of de pansoep zelf. Ja. Dus eigenlijk heb je ook nog een dubbelrol. Je bent er ook nog voor de naasten.
1: Ja, als ze binnenkomen al. Altijd, we maken natuurlijk zelf de deur open. Mensen komen binnen en vragen direct of ze van koffie of thee willen. En dan brengen we ze soms ook even naar de kamer toe. Je hebt natuurlijk 5 kamers, dus wat zit dan waar? Lopen we even met ze mee. En dat vinden mensen vaak heel erg prettig.
0: Dagmar, is er dan ook ruimte om af en toe, ik voel die arm en die warmte en natuurlijk ook die verpleging samen met de professionals. Maar is er ook ruimte om in die laatste fase gewoon even lekker te lachen en een keer wat anders aan je hoofd te hebben?
2: Nou, zeker. Dat is er zeker. We zeggen altijd, we lachen met elkaar en we hebben een traan met elkaar. Maar in een bijna thuishuis zijn al die emoties er ook gewoon. En wij kunnen hele mooie gesprekken hebben over het laatste stukje van je leven. Maar je kan ook met mensen nog gieren om leuke grappen, sarcastische humor, want dat hoort vaak ook nog bij de laatste levensfase. Dat mag er allemaal zijn. En dat maakt het ook niet zwaar, maar vooral heel erg mooi.
0: Als je een herinnering op tafel moet gooien, we zitten overigens in het Milky Way Theater, beste mensen. En kom vooral ook deze kant op, Melkweg 4A in Doetinchem. Je bent van harte welkom hier in het theater. Als je nou één moment, een anekdote, wat je echt, als jij vertelt wat je daar doet, Dagmar, wat gooi je dan op tafel? Wat blijf je altijd bij? En Desiree weet, die ga ik zo jou ook even vragen. Oh.
2: Ja, dat zijn bijna, eigenlijk is dat niet één herinnering. Dat is eigenlijk een opeenstapeling van hele mooie momenten. Die altijd ervoor zorgen dat wanneer je weggaat, dat je denkt, nou, maar wat was dit een dankbare mooie avond. Omdat ik vaak de avonddienst doe. Maar ik vind dat ook heel vaak heel dankbaar en heel mooi wanneer mensen een rustig de nacht in kunnen gaan. Omdat ik vooral de avonden doe. En denken, nou, toch een goede nacht. En morgen is er weer een dag.
0: Dat. Desiree, heb jij wel één moment of één iets wat je bijblijft?
1: Er zijn natuurlijk een heleboel momenten. Ik heb er eentje uitgekozen. Ik heb gelukkig even nadenktijd gehad. Meer als jij, Dagmar. We hebben ook, dat wordt nog niet genoemd, een ontzettende fijne sfeer tussen de vrijwilligers onderling. We zijn ook voor elkaar luisterende oren en ook dat lieve hart voor elkaar. En dan was ik op een ochtend, mijn mannelijke collega was al op een kamer. En die is altijd al vroeg en ik ben altijd op het laatste moment. En hij was al met de zorg begonnen. En hij hield mij voor de gek en hij zei tegen mij toen ik binnenkwam, joh Desiree, is het jou niet duidelijk geworden dat we vanaf deze vakantie een uurtje eerder beginnen? Je begrijp, ik verschoot van kleur. En dacht, heb ik dan echt iets gemist? Wat is er aan de hand? Waardoor hij natuurlijk in lachen uitbarstte. Maar misschien was het leuke wel dat die mevrouw die erg ziek was, die in bed lag, even hard meelachte. En ze was eigenlijk toch best ziek. En toch was het voor haar ook weer gewoon een heel leuk moment om even de grappen onderling als vrijwilligers gewoon even lekker met elkaar te delen. En de dag dus leuk te beginnen.
0: Goud. En dan uit naam van jullie en van alle mensen die hier voor mijn neus zitten. U moet in actie komen. Want dit is Savannah. Deze verhalen, dit wat echt meegemaakt wordt, dat is waarom de nieuwbouw van Savannah zo belangrijk is. Ga naar vriendenvansavannah.info. Je kunt zelfs naar /nieuwbouw. Daar vind je alles. Je naam in het hart. Als vrijwilliger misschien aansluiten. Dat kan en dat mag allemaal, maar we moeten in actie komen. Ik heb Dagmar gevraagd, Desiree, excuus daarvoor. Welk nummer kunnen we een beetje draaien namens alle vrijwilligers, of eigenlijk voor alle vrijwilligers en jullie professionele collega's? En dat is geworden Lean on Me.

0: Ja, lean on me, dat is letterlijk wat we vandaag moeten doen. Sterker nog, misschien moeten we wel nog veel meer in actie komen dan alleen leunen. U moet dat doen. De Achterhoek, de regio, Doetinchem. Iedereen die naar Regio 8 en naar Get a Grip Radio luistert, ga naar vriendenvanschavana.info. En dan het liefst zelfs nog naar /nieuwbouw. Want dan kun je meteen je naam claimen in dat hart voor Schavana. Maar veel belangrijker nog, dat doen we met z'n allen. Samen Schavana, dat is de insteek. En hoe mooi is het dan als je een van de beste zangers uit de regio opbelt en vraagt, zou je live in het Milky Way Theater muziek willen maken samen met je vriend Joop Wallenbos? Erik Hagelstein, wat fijn dat je er bent.
1: Heel graag.
0: En jij hebt twee nummers uitgekozen die we hier live gaan doen. Die eerste is Into the Mystic. En ik dacht nog, ik ga een laag zoeken. Ik ga iets zoeken wat dat betekent. Maar het is gewoon een prachtig mooi nummer.
1: Het is een liedje van Van Morrison en dit is de versie van Joe Cocker.
0: Dan laat ik het Milky Way Theater even klappen voor jullie. Dames en heren, Erik Hagelstein en Joop Wallenbos. Ja.

0: Dank u wel.
1: Ja, wat een topmuzikant. Erik Hagelstein en Joop hier in het Milky Way Theater. Ja, bij mij in de studio. De jongeren van Get a Grip. Meteen even met de deur in huis vallen. Ja, de actie Ravana.
2: Ja, prachtig.
1: Staan jullie wel eens stil bij dood?
2: Zeker weten.
1: En jij wel, Sky?
2: Absoluut. Ja, hoe zou dat zijn? Je weet natuurlijk niet hoe dat uiteindelijk is. Maar ik weet wel, als ik ooit daar ben, dat het ooit een keer zover is, dan zou ik daar wel naartoe willen, naar Ravana.
1: Ja, wel naar Ravana.
2: Dus doneren, dames en heren, is heel erg belangrijk. Want dan moet die plek er natuurlijk nog wel zijn.
1: Ja, dus daar zijn we hard mee bezig. Margot, denk jij er wel eens over na?
3: Nou, niet echt per se eigenlijk. Ik vind het wel iets moois. Zeg maar, je gaat het leven wel meer waarderen omdat er dood is. Maar ik denk vooral voor de ouderen dat het gewoon heel erg belangrijk is dat het er is. Omdat het gewoon, ja...
1: Ja, jij moet er gewoon even goed over nadenken. Ja, het is iets heel erg bijzonders. Teun, hoe zit het bij jou?
4: Ja, ik denk er wel eens over na. Het is natuurlijk best wel een serieus onderwerp. En het is wel belangrijk dat het dit soort plekken zijn voor mensen die daarmee te maken hebben.
1: Ja. En tot slot nog even Nino. Jij zit ook bij ons in de studio. Denk jij er wel eens heel kort over na?
5: Ja, soms wel. Het is...
1: Ja, het is
5: iets
1: het komt op je pad.
5: Ja, je gaat er wel over nadenken. Je komt ook mensen tegen die andere verhalen hebben. En nou ja, je hoopt toch uiteindelijk rustig verder te kunnen als het zover is.
1: Ja, precies. Mooie uitzending dus vandaag. Sjoerd?
6: Ja, wat bijzonder dat jullie ook gewoon meteen dat gesprek oppakken. Voor de mensen die het niet weten, we zitten live in het Milky Way Theater. En we zitten op regio 8, maar dit zijn de jongeren van Get a Grip Radio. En als er iets moois is, dan is dat wel. Ik kijk hier door een glazen ruit en zie nu 6 jongeren mijn kant op kijken die gewoon ook het lef hebben om keihard te zeggen, we moeten in actie komen. En dat geldt voor iedereen in de hele regio, in de hele Achterhoek, in Doetinchem en omgeving. Ga naar vriendenvanschravana.info en claim die naam op en in dat hart voor Ravana. We luisterden net naar Erik Hagelstein en Joop Wallenbos. Die komen straks nog een keer terug. We hebben nog één verzoekje voor de reclame en het nieuws. En nog één keer, vriendenvanschravana.info. Ik kijk even de studio in. Ja, die pakken allemaal hun telefoon. Zij gaan erheen. We gaan die naam invullen. Neem de tijd om die naam te claimen. Laatste verzoeknummertje, voordat we naar het journaal gaan, is aangevraagd door Robin. Het is van Jaap Reesema. Het liedje heet Grijs.

0: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Doetinchem. Ben je er klaar voor? Nieuw in de Grutstraat op nummer 27. Bar Berlin. De nieuwe plek voor een goede borrel, ijskoude biertjes en natuurlijk live muziek. Een avond met vrienden, een feestje vieren of genieten van lekkere klanken. Dan moet je bij Bar Berlin zijn. Bar Berlin. Drinks, music en vibes.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Sneldoortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: AR staat voor Agroniek Rijnvallei. En kijkt met optimisme naar de toekomst. En begrijpt dat huidige bedreigingen de kansen van morgen zijn. Als coöperatie staat AR naast agrarische ondernemers, delen hun belangen en faciliteren hun groei. Met expertise en snel handelen bieden we de sector ook in de Achterhoek perspectief. Wat de toekomst ook brengt, AR is er klaar voor. Kijk ook eens op arwebshop.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren nadat het toestel halverwege plotseling een duikvlucht maakte en de cockpit werd geopend. Het vliegtuig week na de bloedige vechtpartij uit naar Saoedi-Arabië en landde daar veilig in Tabuk. Fly Dubai stuurt nu een tweede toestel om de opgesloten passagiers op te halen. Van een vliegtuigkaping was volgens de Israëlische autoriteiten geen sprake. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. Nu lopen Nederlandse hulpverleners nog tegen grenzen aan omdat hun C2000-systeem niet zomaar aansluit op Belgische of Duitse systemen. Met het nieuwe netwerk kunnen straks ook foto's en videobeelden direct worden gedeeld. De EU wil dat het systeem uiterlijk in 2036 in alle lidstaten draait. En fietsenwinkel Want2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Dat hebben de curatoren van het Heerenveense bedrijf bekendgemaakt. De deal gaat puur om de fietsen zelf, de merkrechten en onderdelen vallen naar buiten. Volgens de curatoren is er wel veel interesse in die overige onderdelen en lopen daar nu gesprekken over. Een volledige doorstart van Axel bleek eerder al niet mogelijk te zijn omdat het bedrijf te complex in elkaar stak. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier 20.

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: 4 oktober, Werelddierendag. En dat vieren we samen met Garvo, diervoederfabrikant uit Drempt. Verras jouw huisdier met een extraatje. App een leuke foto van jouw huisdier naar Regio 8 via 06 47 47 00 22. En vertel waarom jouw dier zo bijzonder is. Wie weet win jij één van de 10 waardebonnen van Garvo. Goed voor een zakvoer naar keuze. De waardebonnen zijn in te leveren bij de Garvo-winkel aan de fabriek in Drempt. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Al 140 jaar voer met liefde voor dieren.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Daar zijn we weer. Het is 1 uur geweest. En laten we meteen gaan schakelen naar het Milky Way Theater.
1: Ik blijf het ook zeggen, live in het Milky Way Theater. Dat betekent dat als je dat fijn en leuk vindt, kom dan gewoon naar de Melkweg 4A in Doetinchem. Er is een kopje koffie, een drankje hier in Werkraad Milky Way Theater namens Regio 8 en Get a Grip Radio. We gaan ervoor. We gaan Schavana aan die nieuwbouw helpen. Dus ga naar vriendenvanschavana.info. Het liefst /nieuwbouw en dan vul je naam in dat hart. Hart voor Schavana. En de hele uitzending tot 2 uur. Kun je ook nog verzoeknummertjes aanvragen. We zitten bijna vol, maar het kan nog. 06-47-47-0022. En het verzoeknummertje waar we dit uur mee gaan beginnen ligt heel dicht bij mijn hart. Want er zijn allemaal mensen die zich ontzettend, ontzettend inzetten voor Schavana. En één daarvan is Ietsje. En zij vroeg aan Van Clouseau, ik zing.

0: zijn gewoon ontzettend live in het Milky Way Theater, dankzij Regio 8 en Get a Grip Radio. Maar, beste luisteraars, Achterhoekers wakker worden. We moeten in actie komen met z'n allen. De scholders moeten eronder. Ga naar vriendenvanschavana.info en zoek dan de nieuwbouwpagina op. Daar kun je namelijk je naam claimen in het hart voor Schavana. En daarmee laten we zien hoe belangrijk wij het vinden dat er zo'n mooie plek hier in Doetinchem is. En om dat ook een gevoel te geven van binnenuit, zit bij mij aan tafel Debbie. Debbie, ja, ik vind het een beetje gek om altijd zo te beginnen, want we hadden net Kitty ook, maar ook jij bent gewoon letterlijk in aanraking gekomen met Schavana. In dit geval voor jouw vader. Kun je ons eens meenemen hoe dat gegaan is?
1: Ja, dat kan ik. Mijn vader heeft een aantal weken in het ziekenhuis gelegen. En vervolgens was hij terminaal, bleek. En naar huis was geen optie meer, want mijn moeder was al overleden. En dan zou er dus naar een hospice gegaan moeten worden. Hij kende Schavana. Een paar keer op visite geweest bij iemand die daar lag. En dat vond hij een prima optie. Wij kenden het niet, alleen van verhalen. Dus het was voor ons helemaal nieuw. Geen idee wat...
0: Wat gebeurde jou er eerst? Gewoon echt helemaal puur persoon. Dus je gaat natuurlijk met je vader mee. Maar wat gebeurde er toen je binnenkwam?
1: Ja, ik moet zeggen, ik kwam een dag later. Ja. Dus hij was er al. En het is echt een huiskamergevoel. Heel warm. Vriendelijk. Vraag hoe het met je gaat. Voordat je überhaupt bij je vader bent. Dus dat was heel, heel fijn.
0: Ja. Is het voor jou ook dat moment dat je... Ik kan me ook voorstellen dat je als dochter of als naaste... toch ook een heel deel van de mantelzorg, of je nou in het ziekenhuis ligt... Dus heel veel van die zorg ligt dan bij jou. Ik weet niet of het woord opluchting is... maar is er dan ook voor het eerst weer ruimte om elkaar gewoon even goed vast te pakken?
1: Ja, dat was juist heel fijn. Je wordt weer dochter. En de zorg valt weg. Alles wordt overgenomen, alles in overleg. Wij hebben inderdaad een week of 6, 7... zijn wij flink aan het mantelzorgen geweest thuis. Omdat we gewoon niet wisten wat hij had. Daarna heeft hij 2 weken het ziekenhuis gelegen. Dus was er al iets wat we los konden laten. En daar werd het gewoon op een hele prettige manier overgenomen. Ook met contact met huisarts, met alles eigenlijk. Maar alles heel fijn in overleg.
0: Ik zie de laatste tijd zo vaak dat mensen held genoemd worden... omdat ze dan een paar blikjes hebben ingezameld. Maar dit zijn wel echt helden.
1: Ja, zeker. Ja, hebben wij hun ook echt wel laten weten, ook achteraf. Want wij vonden het gewoon heel fijn aan.
0: Ja.
1: Ja, en mijn vader ook.
0: Moet ik er wel bij zeggen dat als je nou straks blikjes gaat inzamelen... om jouw naam in vriendenvanschavana.info te zetten... dan ben je ook een held. Ik wil nog wel even met je, als je dat wil... Hè, dit is natuurlijk ook gewoon live en heel persoonlijk. Is er een moment, iets wat je voor altijd meedraagt...
1: Het zijn eigenlijk meerdere momenten. Dus gewoon vooral het hele fijne gevoel. Het gezien worden. Vooral voor mijn vader, maar ook voor ons. Niet het gevoel van een ziekenhuis hebben. Maar echt gewoon van iemand ligt thuis. Dus dat is heel prettig. Wat zij bijvoorbeeld doen is vragen. Wat wil je eten? Alles kan gemaakt of gehaald worden. Mijn vader had eigenlijk bijna niks meer. En had zich in één keer bedacht dat hij wel zin had in bitterballen. Dus toen had hij 2 bitterballen. Daar was hij ook heel trots op. Op een gegeven moment kom ik een keer bij hem. En zegt hij van, ja, ik heb een massage gehad. Ik zeg, een massage? Ja, een hand- en voetmassage met lekkere crème. Ik zeg, nou, dat is toch helemaal niks voor jou? Nee, zegt hij, maar ik heb ze het maar een keertje laten doen.
0: Ik hoor nu ook van vrijwilligers en professionals een beetje lachen. Ja, dat weten ze wel.
1: Ja, maar dat weet je... Je voelt je gezien dan als gast daar. Ja. Je bent geen patiënt, maar je bent een gast. Ja. Dat wordt ook echt wel... zo wordt het echt overgebracht en zo voelt het ook echt.
0: En wat ik ook heel bijzonder vond, dat gaf je ook aan... na het overlijden, dan stopt het niet.
1: Nee, kijk, ik heb wel eens een overlijden in het ziekenhuis meegemaakt... en een overlijden thuis van mijn moeder. Daar wil ik het liever niet over hebben, maar dat is heel anders namelijk. Dit is echt gewoon heel prettig, van wil je er nog even bij blijven? Er is geen haast. Op een gegeven moment wordt er gevraagd, wat wil je? Wij konden voor kiezen, en dat wisten wij niet... dat hun, de vrijwilligers dan, mijn vader gingen wassen en aan gingen kleden... in plaats van dat hij zo naar het uitvaartcentrum zou gaan. Nou, dat vonden wij echt heel fijn. Omdat het dan zijn mensen die hem kennen. Er zitten geen vreemden aan je vader. En we mochten erbij zijn als we dat wilden. We konden ook langzaam binnenkomen of weglopen. Dat was echt heel fijn.
0: Goed om te horen. Ja. Een laatste thuis was het.
1: Ja. En bij de uitvaart waren ook nog 2 vrijwilligers. Wat wij ook heel fijn vonden.
0: Prachtig.
1: Maar dan horen ze de verhalen namelijk van hoe iemand was. Want hij komt natuurlijk heel ziek binnen. Ja. En wij hebben het over de vader zoals wij hem kenden.
0: Zit je nou in de auto of op de fiets of op het werk en je denkt, zo, dat komt binnen, dat is goed. We zijn heel blij dat Debbie er is om dit te vertellen, want we moeten allemaal in actie komen. Vrienden van Schravana.info, ik ga het gewoon nog 10 keer zeggen. Je moet er naartoe, dan kun je namelijk je naam claimen in het hart voor Schravana. Dan weet je dat straks die plek er is als je het nodig hebt. We hebben verzoeknummertjes, Debbie. We hebben jou gevraagd voor de uitzending. Is er misschien iets wat jij zou willen horen? En die heb je, hè? Welk nummer?
1: Ja, dat was eigenlijk het nummer wat mijn vader heeft gevraagd voor zijn begrafenis. En dat is I Did It My Way.
0: Van Frank Sinatra.

0: Beste Achterhoekers, jullie luisteren nu naar een bijzondere uitzending. 2 uur lang live vanuit het Milky Way Theater. Dankzij Get a Grip Radio en Regio 8. We zijn live omdat we in actie moeten komen. Dus I did it my way. Laten we nou maar eerlijk zijn, beste Achterhoekers. Wij hebben een heel mooi randje. En dat is een beetje eigen wies. En als het moet, dan kunnen we iets wat de rest van Nederland niet meer kan. Dat is samen dran. Nou, dat moet vanaf vandaag. We gaan namelijk campagne voeren voor de nieuwbouw van Schavana. Dus je moet, je hebt geen keus, je moet naar vriendenvanschavana.info. En als je heel goed bezig bent, ga je naar /nieuwbouw. En daar klik je op het hart voor Schavana. Daar kun je je naam claimen. En dat doen we met honderden, misschien wel duizenden mensen tegelijk. En dan kunnen we toe naar de nieuwbouw van Schavana. Want aan tafel zit Stefan van Planarchitecten. En Henk is weer terug als bestuurslid, voorzitter van het bestuur van Schavana. Maar ik begin even met Stefan. Stefan, Planarchitecten. Ik kan me voorstellen als je gevraagd wordt voor de nieuwbouw van Schavana, dat dat ook meer is dan even een nieuw pand bouwen.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Dan ben je wel heel erg maatschappelijk betrokken, zeg maar, bij een ontwerpopgave. Je weet dat het gewoon hele kwetsbare mensen betreft. En een hele ploeg vrijwilligers die daar dag en nacht klaarstaan en het hart en ziel geven. Dus dat is gewoon een heel andere opdracht dan een bedrijfspand. Laten we eerlijk zijn, ja.
0: We hebben vandaag in deze live-uitzending een aantal gesprekken gehad. Daar knalde dat gevoel wat je daar krijgt, die warmte en die aandacht. En daar hoort ook de zorg en natuurlijk het functionele gebouw bij. Mm-hmm. Maar is dat voor een architect te doen? Kun je de warmte inrichten? Kun je dat tekenen? Kun je zorgen dat dat zijn plek vindt?
1: Ja, ik denk dat het heel erg in samenhang en samengaan gebeurd is met de vrijwilligers, met het bestuur ook. Dat we een rondje hebben gedaan in de bestaande locatie. En heel erg duidelijk met elkaar overlegd hebben van ja, wat is daar dan de kwaliteit? En kunnen we die kwaliteit in dat nieuwe gebouw brengen? En kunnen we de kwaliteiten die we nu wat minder vinden, kunnen we dat verbeteren? Dus we zijn eigenlijk niet vanaf nul begonnen. Maar vanaf een vliegende stad, zeg maar.
0: Daar kan Henk natuurlijk ook wat over zeggen. Want Henk, vanuit het bestuur van Schavana, het gebouw zoals het nu is, is zoals het is. En dan ja, moet je nieuw bouwen. Waar zitten de wensen, waar zitten gedachten achter de nieuwbouw, wat voor Schavana in ieder geval het belangrijkste uitgangspunt is?
2: Nou ja, het is wel aardig om op te merken dat toen wij de discussie begonnen, ook met de coördinatoren bij ons, met de vrijwilligers, dat eigenlijk werd gezegd van ja, we gaan naar een nieuw pand toe en we gaan naar een drietal kamers meer toe. Maar eigenlijk is de indeling zoals we hem hier in het pand hebben, is eigenlijk wel goed. Dus laten we dat maar zo houden. Ja, goed. Op het moment dat je opnieuw gaat tekenen, dan wordt hij toch wel anders. Maar we hebben gezegd, het moet een warm hospice worden. Niet in letterlijke zin, ja ook wel, maar vooral ook in figuurlijke zin. Omdat die kleinschaligheid en die intimiteit en dat persoonlijke, dat wilden we er echt in houden. En daarom ook maximaal 8 kamers. Want op het moment dat je naar 10 of 12 gaat, dan begint het al heel snel op een verpleeghuis te lijken. En dat was nou net hetgeen wat we niet wilden. We hebben ook uit de verhalen van de nabestaanden gehoord hoe dit type aspecten een rol heeft gespeeld. En die willen we ook vasthouden.
0: Heel even ook voor de luisteraars. We zitten natuurlijk toch ook op de radio, dus er moet ook een beetje nieuws in zitten. Welke fase zitten we nu? Waar staat de nieuwbouw?
2: We hebben na een lange zoektocht, hebben wij vorig jaar grond kunnen kopen aan de Keppelseweg, op weg naar Langerak. Daar hebben we 2000 meter grond gekocht. Stefan van Planarchitecten, die heeft daar een prachtig ontwerp voor gemaakt. En laat ik dat ook nog maar even zeggen, we zijn heel blij met Planarchitecten en met Stefan. Want voor een appel en een ei doen ze alles voor ons. En er is geen vraag te gek. En het wordt gerealiseerd. Dus complimenten.
0: Ik voel deze voorzet ook. Ik ga even naar Stefan toe. Wat goed dat jullie dat doen. Dat mag ook zeker gezegd worden. En straks gaat de hele Achterhoek dus ook meehelpen. Dat moet gezegd worden. Ja. Vanuit jullie oogpunt met het huidige gebouw, wat wordt daar straks anders, behalve dan dat het meer kamers worden? Wat is voor nu, want het is natuurlijk ook, het is de kans om echt letterlijk nieuw te bouwen. Ja. Waar ben je straks trots op? Want de eerste visuals zijn er al bijvoorbeeld.
1: Ja, ik denk dat de uitstraling is straks heel warm. En het landelijke ook van de locatie, die nemen we daar ook heel sterk in mee. Dus het wordt een soort buitenaf setting. Dat is anders dan nu. Nu is het meer nog in de stadsrand. Dus de locatie wordt echt een buiten. Er komen mooie sierlijke landschapstuinen omheen. Waar je een rondje kunt lopen. bouwen. Dus dat wordt, dus de buitenruimte, dat gaat echt een hele grote vlucht nemen, zeg maar, qua kwaliteit. En binnen is natuurlijk voor goed uitgesproken met de vrijwilligers van om hun werk goed te doen, dat daar de grootste efficiëntie in komt. En ook voor de zorg voor de cliënten, zeg maar. Dus dat zijn eigenlijk de hardware, zeg maar, componenten die heel erg veel beter worden. En we willen de uitstraling, dat wordt gewoon wat sober, landschappelijk, maar toch ook weer warm en huiselijk herkenbaar. Te zeggen, in een vorm van een huisje is het ook. En dat die ingrediënten allemaal, dat eigenlijk de grote verbetering vormt ten opzichte van nu.
0: Ja. Dus kijken we uit naar het nieuwe Scavana. De campagne om geld te werven, want dat is gewoon nodig om dit nieuwe gebouw neer te zetten. Die is eigenlijk vandaag zo'n beetje officieel gestart. We gaan naar de bedrijven. Die mogen straks een kamer vol warmte gaan claimen. Er komen certificaten. We hebben de Club van 100, de Club van 1000. Misschien niet in alle details, maar wat is er nodig, Henk, vanuit Scavana gezien? Wat hebben we? Hebben we misschien straks naast de architect ook nog een hovenier nodig? Of zijn er nog dingen die we... zijn nu toch live op de radio. Wat wil je nog meegeven?
2: Nee, we hebben aan alle kanten hebben we de hulp nodig. We hebben natuurlijk een hele hoop geld nodig. Maar er zijn ook al bedrijven die zich gemeld hebben. Die zeggen, joh, maar wij willen, ik noem maar een willekeurig voorbeeld, alle tegels in het sanitair gratis leveren. We hebben iemand die heeft gezegd, de vloer in het pand wil ik gratis leggen. Iemand die ons met de binnenhuisarchitectuur helpt. Maar je noemt ook de tuin. Wat zou er nou mooi zijn om een aantal vrijwilligers die verstand hebben van groen, om het maar zo te zeggen, om die straks samen te vragen om die tuin aan te gaan leggen?
0: Daar gaan wij voor. Die luisteren vandaag ook. Luister je nou zelf als particulier? Je moet de handen uit de mouwen steken straks. Ook dat gaan we doen. We gaan naar vriendenvanscavana.info. En ondertussen zijn er ook hele bijzondere verzoeknummertjes binnengekomen. Dus ik switch even naar de studio, want er is een heel bijzonder verhaal met een prachtig lied.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Onze luisteraars hebben inderdaad ook verzoekjes ingestuurd. Zo ook Frank. Hij wil het nummer Tears in Heaven van Eric Clapton horen. Ja, hij vraagt het aan omdat zijn zoontje maar 4 jaar oud mag worden. Dus een bijzonder verzoekje.

0: Evenwet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: 4 oktober, Werelddierendag. En dat vieren we samen met Garvo, diervoederfabrikant uit Drempt. Verras jouw huisdier met een extraatje. App een leuke foto van jouw huisdier naar Regio 8 via 06 47 47 00 22. En vertel waarom jouw dier zo bijzonder is. Wie weet win jij één van de 10 waardebonnen van Garvo. Goed voor een zakvoer naar keuze. De waardebonnen zijn in te leveren bij de Garvo-winkel aan de fabriek in Drempt. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Al 140 jaar voer met liefde voor dieren.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, een broodje.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Regio 8, headlines.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren en het toestel kon daarna veilig landen. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. En fietsenwinkel One2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
7: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
9: Vanmiddag hebben we eerst nog redelijk wat zon. Al wat bewolking, wel geleidelijk aan dikker. Temperaturen lopen nog op naar 27 graden. En vanavond dan wordt de bewolking vanuit het westen dikker. En volgen er wat buien later op de avond. Kunnen stevige buien zijn met kans op onweer. En komende nacht dan vallen er ook nog wat buien, kan ook nog wat onweer bij voorkomen. Het wordt niet koud met 19 tot 20 graden. Morgen hebben we vooral in de ochtend nog wat stevige buien. In de middag wordt het allemaal wat droger, komt de zon er wat meer bij en dan wordt het een graad of 20. Vrijdag in het weekend hebben we droog weer met flinke zonnige perioden. Temperaturen overdag van 20, 21 graden. 'S Nachts wordt het wel allemaal wat frisser en dan komen we uit op minima die net onder de 10 graden liggen.

0: Ja, daar zijn we weer met het laatste half uurtje voor deze speciale uitzending. En er gebeurt nog steeds van alles in het theater, Sjoerd.
1: We zitten al op anderhalf uur live. We gaan naar 2 uur live in totaal. En de mensen doen wat we moeten doen. Dus, zit je nou in de auto, zet hem maar aan de kant. Ben je aan het werk? Even het werk aan de kant. Zit je op school? Stop maar even. We leggen de les stil. Want je mag nu allemaal je telefoon pakken. En dan ga je naar vriendenvanschavana.info. En het liefst zelfs /nieuwbouw. En daar claim je jouw naam in het hart voor Schavana. Daarmee laten we zien waar we hier in de regio voor staan. En dat is dat we bij dit soort belangrijke plekken echt de mouwen opstropen. Als je dan belt met Erik Hagelstein en Joop Wallenbos, toch zeker niet de minste artiesten hier uit de hele regio, dan staan ze er gewoon deze middag tijdens de live-uitzending. En mochten ze zelf 2 liedjes uitkiezen. Erik, we gaan naar You Are So Beautiful. Zit dat dichtbij?
2: Ja, dat zit dichtbij. Je hebt terecht de vrijwilligers en de professionals geprezen. Dus wij dragen dit liedje op aan deze mensen.
1: Prachtig. You Are So Beautiful van Joe Cocker.

0: Oh ja, die komt wel even binnen. En wat is het mooi, zomaar op een woensdagmiddag... twee van die jonge talenten uit de regio.
1: En die jonge goden.
0: En ik heb er nog een van aan tafel zitten. Dat is Frans Michelbrink. En ook jij, Frans, dan bel je op. Wil je even gas komen geven? Want we moeten aan de bak voor Schavana. En dan zeg jij, dan kom ik ook.
2: Ja, tuurlijk.
0: Want dit is een plek, Frans. Ik denk dat we dit even wat groter moeten gaan trekken. We zitten natuurlijk in Doetinchem. Schavana Nieuwbouw komt straks aan de rand van Doetinchem, tussen Doetinchem en Langerak. Maar dit is toch ook wel iets wat een beetje symbool staat voor wat wij zijn. Of wat we in ieder geval heel graag willen zijn.
2: En waar we gebruik van kunnen maken in dit hele brede regio. Ik bedoel, mensen moeten ook realiseren, er komt een dag. Het is eindig natuurlijk, weet je. En hoe het je overkomt, dat weet je niet. Maar ineens kom je voor het feit te staan. En daar hoef je niet op te wachten. Je kunt al vroeg gewoon met elkaar erover hebben. Wat willen we? Hoe willen we het? En dan komt Schavana natuurlijk ook in beeld. En daar moet je als regio voor zorgen.
0: Is het ook niet zo dat we ons eigenlijk een beetje onze achterhoeks kapot moeten schamen als ons dit niet lukt? Dat we dit gewoon samen even moeten dragen?
2: Nou, kapot moeten schamen. En wat typisch ook achterhoekjes is, dat we het allemaal... We zijn geen praters, hè. We zijn geen mensen die zeggen van, nou, laten we het er eens even over hebben. Dus we stoppen het liever wat weg. Nou, in dit geval kan het niet. Huppakee, met z'n allen. Even eronder zetten, de schouders.
0: Doe ik even tussendoor vriendenvanschavana.info. En daar kun je gewoon online al de schouders eronder zetten. Want dan claim je jouw naam.
2: Rechtsboven zit het minuutje en daar zit de bouw in.
0: Ja, oh, je hebt het al gedaan.
2: Ja, tuurlijk.
0: Oh, topper. Nou, dan sturen we de rekening straks op. Want dat is wel wat nodig is. We moeten geld inzamelen. En dat willen we graag met z'n allen doen. We zeggen niet voor niks samen Schavana. Heb jij zelf... we willen ook namelijk dat het gesprek over de dood een beetje doodnormaal wordt. Heb jij een herinnering of iets wat symbool staat voor hoe jij misschien in je privéleven al een keer afscheid hebt moeten nemen?
2: Nou, mijn eerste, weet je, dit is ook de realisatie wat ik net zeg, dat je beseft dat de dood er is. En ik was, denk ik, 35 of 33, ik weet het niet meer. Mijn naaste collega viel gewoon om. Een acute hartstilstand. En vanaf die dag is je eigen eindigheid veel dichterbij. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk dat die er is. En dat je daar besef van hebt. En recentelijk een vriendin, ja, die dus nu terminaal is. En dus gebruik gaat maken van dit machtige, mooie hospice.
0: Ja. En dan kennen we jou natuurlijk van de columns. We kennen jou van evenementen. We kennen jou van de eindejaarsconferenten. Ik zou bijna zeggen, u bent al te laat, want hij zal alweer vol zitten. Maar we hoorden net ook van de vrijwilligers in Schavana dat juist ook die lach en de humor... Het lijkt wel een soort laatste heilig huisje, dat durven ze bijna. Hoe zie jij dat?
2: Ik zat met Ellen en Ellen was terminaal. En ja, en toen vertelde Ellen wat ze... Ellen was achtergrondzanger is bij een band. En wat voor nummer ze graag wilde hebben. En ik zei, nou, dat is best nummer. Dan zetten we hem loeihard. Dat moet erin knallen. Waarop ze zei, oh, ik weet niet of dat daar wel mag. En daar hebben we zo onbedadelijk om zitten lachen, weet je. Maak het open, breek het open, heb het erover. Ik bedoel, het hoort bij jou. En we moeten er als achterhoekers er gewoon voor zorgen dat dit er komt.
0: Ja, want we gaan een hele campagne in. En we beginnen met het hart voor Schavana. Zodat je eigenlijk zoals we ooit... Ik weet nog dat jouw naam er ook op stond. Stof, volgens mij zelfs van je vader. Hoe we ooit bij de graafschap gedaan
2: hebben. Ik heb toen mijn vader erop gezet. Maar, en die was toen al dood. Ja. En toen heb ik mijn vaders naam... Had hij mooi gevonden.
0: Want even voor de zekerheid, voor de mensen die dat niet weten... ooit hebben de supporters van de Graafschap... hebben eigenlijk het shirt van de Graafschap gewoon geclaimd... en zijn daar met meer dan 2.500 mensen op gaan staan. Hele kleine naampjes. Dat is een beetje het idee van het hart ook.
2: En je hoeft ook jezelf niet op dit hart te zetten, hè? Het mag er ook ter ere zijn van je vader die overleden is... of je vriendin die er overleden is. Die kunnen ook mooi op dat hart staan... waar ze gebruik van hebben mogen maken.
0: Als een eerbetoon.
2: Vind ik wel.
0: Waar ik ook wel naartoe wil is... ik ben nou eenmaal geboren op die tribune daar in dat gekke stadion. Dat is ons al gelukt met de regio. Hè. We hebben toen in totaal volgens mij zelfs meer dan 3,5 ton opgehaald... met wat bedrijven en wat sponsoren. Dat kan toch niet... want ik kan best relativeren, dit is toch veel belangrijk. Het kan toch niet dat wij... dit dan niet met z'n allen ook voor elkaar boksen?
2: Joh, dat ging over de sponsoring van de Graafschap. Ja, waar gaat dit over? Ik bedoel, dat zijn twee complete verschillende werelden. Dus we gaan ons diep schamen, maar dat gaat niet gebeuren.
0: Nee, Daf.
2: Dus dat moet gewoon vol uit hart. Hoe groot wordt het hart?
0: Ja, wat mij betreft wordt hij zo groot dat je hem vanuit Arnhem kan zien. Maar ja, dat ligt een beetje aan plan. Dat ligt een beetje aan de mensen. Ik weet ook nog niet welke lettertype we gaan gebruiken.
2: Klein.
0: Klein.
2: Dan kunnen we er meer op.
0: Ja. En dan een beetje traditioneel Times New Roman lettertype 5.
2: Ja, maar dat je ook weet wel, met de familie gewoon op een zondagmiddag gaan we nog even daarheen.
0: Ja,
2: dan gaan we even kijken, even de naam.
0: Ja, dus eigenlijk moet het ook een soort bedevaartsplek worden in de meest positieve zin van het woord. Dat je even kan laten zien als de familie van Utwesten komt. Kom even kijken waar we hier met elkaar voor elkaar
2: hebben. Ja, maken. Precies.
0: Nou, dat is toch de gouden drempel. Beste mensen.
2: Achterhoekers.
0: Auto stilzetten.
2: Ja.
0: Stoppen met werken. Ik heb 2 minuten nodig. Vrienden van Schavana.info. Frans, jij staat er al in.
2: Ach.
0: Je hebt hem net geclaimd.
2: Ja.
0: Voor jezelf trouwens of ter nagedachtenis?
2: Nou, nu ik hier aan tafel zit, dacht ik, ik ga het nog een keer doen. Dan gaan mijn vader er ook op zetten.
0: En dit is precies wat we graag willen. En het gaat gewoon ook echt om het ophalen van geld. Doe net als Frans. Wees een Frans. Dat is een mooie campagne ook.
2: Houd erop.
0: Want we moeten dit als Achterhoek voor elkaar boksen. Ik zeg altijd maar zo, we kunnen nu kiezen. We kunnen net als de rest van Nederland lekker voor elkaar en voor dus jezelf kiezen. Of je komt nu in actie. In actie voor Schavana. Dat moet. Want samen Schavana. Dat betekent ook dat je een stap moet zetten. En dat kan op vriendenvanschavana.info/nieuwbouw. Of zoals Frans zegt.
2: Rechtsboven.
0: Rechtsboven klikken. En dat komt helemaal goed. Frans, een laatste geluid. Wat geef je de mensen mee? Even ter motivatie.
2: Nou, denk zo over na over jezelf. En over je naaste. En dat de dag komt dat je ook in die situatie zit. En dan moet je nu al voorzorgsmaatregelen nemen. Je overviel me een beetje, maar dat is het mooiste wat ik ervan kan maken.
0: Die neem ik wel. Die komt goed. Er wordt geen tegeltje, maar die komt wel aan. Frans Michelin, dank dat je er ook even was om uit te leggen hoe belangrijk deze plek is voor de regio, voor Doetinchem, voor de Achterhoek. In de studio zitten de jongeren, de echte talenten van vandaag. Die de hele Get a Grip radio-uitzending verzorgen. En daar is vast wel weer een mooi nummertje binnengekomen.
1: Zeker, als je het over talent hebt, heb ik het liever over de vrijwilligers van Schavana, hoor. Dus laten we daar ook even bij stilstaan. Maar de volgende plaat die we gaan draaien, die is aangevraagd door de mooiste meid van de hele wereld, Ilvi. Hier is Guus Meeuwis en dat komt door jou.

0: Live Radio, Live Radio, Regio 8 en natuurlijk Get a Grip Radio. En als je hier dan ook binnenloopt, het heeft wel ook iets vergelijkbaars. Want ook dit is een warm bad. Niet te vergelijken, letterlijk, met Sravana, maar wel de manier waarop iedereen zich hier inzet. En dan loop je opeens tegen Axel aan. En Axel is hier chef techniek. Die heeft alles geregeld. En we raakten aan de praat en ik dacht, ik wil zo graag namens alle mensen van Sravana uitleggen dat het ook niet alleen maar om ouderen gaat. Axel, jij hebt een verhaal wat eigenlijk volledig haak staat op Sravana, want hier gaat het juist om afscheid kunnen nemen, warmte om je heen. En bij jou is dat precies anders gegaan.
1: Ja, dat klopt. Bij mij is dat dus zo gegaan dat ik geen afscheid kon nemen als vierjarige kind.
0: Want toen overleed jouw moeder.
1: Ja, aan een hartstilstand. En ja, ze waren allemaal te laat. Dus het was niet meer te redden. En ik werd weggetrokken bij mijn moeder zonder afscheid te kunnen nemen.
0: Nou heb je vanochtend, terwijl wij hier binnenkwamen met de hele crew en al die mensen van Sravana, heb je alles klaargezet. En dan vind ik het zelfs een beetje lastig om te vragen, maar toch doe ik het. Wat doet het dan met jou als je dat niet kan? Als je geen afscheid kan nemen?
1: Heel veel trauma's. Ik weet alles nog van kinds af aan hoe het allemaal verlopen is. En dat hoor je niet te weten op je vierjarige leeftijd, zo gezegd. Dus ja, ik gun het mensen ook niet echt om dat mee te maken. Want ja, het verpest je leven in het begin. En dan moet je mensen gaan zoeken om dan toch nog verder in het leven te komen om niet op te geven.
0: Ik ben namens Jaap Baltazar van Puffelen, die hier alles coördineert, super trots op dat je ons ook hebt willen helpen. En ook dat je het verhaal hebt willen vertellen. Maar dat betekent dus ook, gelet op de actie die we voeren, jij snapt als geen ander wat Sravana voor je kan betekenen.
1: Nee, dat klopt.
0: Daarom zijn we hier vandaag en ben ik nog trotser dan dat ik al was. Want Axel is niet alleen mijn gast. Axel heeft samen met vriend Jesse Gorter een prachtig nummer gemaakt. Daar gaan we naar luisteren. Het lied heet Hey Mama.
2: Ja, check. Dit is een story van mijn mama. Luister.

0: Wauw.
1: Hey mama van Jesse en Axel. En wat goed dat we ook dit hebben kunnen laten horen. We gaan hem afronden. 2 uur lang live uitzending voor Sravana. Nog 1 keer. En desnoods wordt het een tatoeage op je onderarm. Vrienden van Sravana.info. En rechtsbovenin klik je op nieuwbouw. En dan claim je jouw naam in het hart voor Sravana. Laatste gasten bij mij aan tafel zijn Erik van de Vrienden van Sravana. En Henk namens Sravana zelf. Erik, begin even bij jou. We willen een laatste geluid laten horen. Het is zo belangrijk, maar wat zou jij mee willen geven aan die mooie regio?
2: Ja, jouw enthousiasme is bijna niet evenaren. Maar ik zou zeggen, ik ben ook jarenlang al Graafschap-fan, net zoals jij. Ik ben niet in het stadion geboren zoals jij. Dus daarom, het is voor de Graafschap belangrijk. Er staat ook de hele Achterhoek achter. Dus ook achter Sravana moet de hele Achterhoek staan. Kom op.
1: Dit gaan we ook samen fixen. Henk, misschien dan aan jou het laatste woord. Als voorzitter van het bestuur van Sravana heb ik volgens mij helemaal niet gezegd. Wat moeten we meegeven? Mensen luisteren, ze willen in actie komen. Wat is jouw geluid?
3: Nou, ik wil graag aansluiten bij jouw enthousiasme, dat van Erik. En uiteindelijk gaat het maar om 1 ding. We hebben ieders hulp nodig. Sravana moet van de huidige plek weg. We gaan naar een nieuwe locatie en dat nieuwe hospice moet er komen. Het kan niet zo zijn dat het om financiële redenen niet lukt. We laten niet gebeuren dat er een gat in die Doetinchemse, in die Achterhoekse samenleving wordt geslagen. Dus kom op met je bijdrage, of het nu het hart voor Sravana is, of dat je zegt, ik ga statiegeld actie doen bij de supermarkten, of ik ben een bedrijf en ik wil in natuur aan bijdrage leveren. Kom op, elke hulp is nodig.
1: Mocht u alles gemist hebben, 2 uur lang deze oproep, gaat hij nog 1 keer. We komen met z'n allen in actie. Dit gaan we niet laten gebeuren. Sravana heeft geld nodig voor de nieuwbouw. Het is dé plek waar je zeer waardig en vol warmte, liefde en zorg afscheid kan nemen van het leven. Jouzelf, maar ook voor je naasten. Ga naar vriendenvansravana.info. Rechtsbovenin zit de knop nieuwbouw. Klik, doe mee. We gaan nog veel meer doen. Bedrijven komen in actie. We gaan de kamers misschien wel laten sponsoren. We gaan in 1 dag allemaal in actie komen. Maar voor nu, vriendenvansravana.info. En we gaan naar het allerlaatste verzoeknummertje.
4: Ja, Sjoerd, hartstikke bedankt. En ook alle vrijwilligers van Sravana, bedankt voor alle mooie verhalen. Axel, Wies, Dani en Ron wil ik bedanken voor de techniek van vandaag. De jongeren van Get It Grip wil ik bedanken voor alle mooie verhalen die ze ook hier in de studio hebben gebracht. En doneren, dat kan nog steeds. Ga naar vriendenvansravana.info en klik rechtsboven. Get It Grip is er morgen weer met een normale uitzending. Bedankt voor het luisteren.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
7: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. 1 van de verdachten wordt verdacht van poging tot doodslag en er is vermoedelijk ook gestoken. De arrestanten zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. De politie doet nu uitgebreid onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartijen in Arnhem en zoekt nog getuigen. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. En in de straat van Ormuz zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. Dat meldt het Britse maritieme agentschap UKMTO. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Over eventuele schade of slachtoffers zijn nog geen details bekendgemaakt. De straat van Ormuz is al weken het brandpunt van de hevige strijd tussen de VS, Israël en Iran. Dat laatste land deed een voorstel om de straat weer te openen, maar de VS wees dat vandaag officieel af. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: En, heb je de klus?
1: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
0: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
1: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
0: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
2: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
3: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
8: Wist jij dat Pettelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
9: we doen nog veel meer!
8: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Pettelman Zeilmakerij, de expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op Pettelman.nl.

0: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
3: Aldi. Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproducten.

0: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De gemeente Berkelland werkt vanaf 5 oktober aan de Oude Diepenheimseweg in Geesteren. Het werk gaat de verkeersveiligheid en de inrichting van de weg verbeteren. De weg is tot en met 23 oktober afgesloten tussen de Klapperdijk en de kruising Dennendijk-Brokersweg. Het verkeer zal daarom worden omgeleid. De gemeente brengt nieuw asfalt aan op kruisingen en op plekken waar schade aan de weg is. Ook komen er op een deel van de weg fietsstroken. Gelderland moet veel beter zijn best doen voor de aanleg van meer bos. Dat wil de Rekenkamer Oost-Nederland. Ook moet het toezicht beter op de kap van bomen. Er komt te weinig nieuw bos bij en tegelijkertijd worden er bomen gekapt zonder dat er nieuwe voor in de plaats komen. Dat blijkt uit dat nieuwe onderzoek van de Rekenkamer. Die doet onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de provincie. De Eltenseweg richting de grens bij Beek is geen eenrichtingsweg meer. Wethouder Jeannette Derksen verwijderde vanochtend symbolisch het verbodsbord bij de grens. Je kunt wel zeggen dat ik opgelucht ben dat we deze maatregelen kunnen opheffen. Dat zegt Derksen net nadat ze het bord heeft verwijderd. De maatregel werd begin dit jaar ingesteld vanwege het sluipverkeer door Beek. Automobilisten probeerden via de kern de Duitse grenscontroles bij Elten te omzeilen. Dinxperlo werd maandagnacht opgeschrikt door een explosief dat voor de deur van een huis ontplofte. 3 verdachten, waaronder een minderjarige, zijn op heterdaad aangehouden. Ze reden in de buurt en vielen behoorlijk op. Om wat voor explosief het gaat is nog niet bekend. Op beelden van een deurbelcamera een paar straten verderop is een lichtflits te zien die tot in de wijde omtrek zichtbaar was. Het verdere onderzoek naar de betrokkenheid van de verdachten loopt nog altijd. Omdat de verdachten in volledige beperkingen zitten, geeft de politie nu geen verdere informatie. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
7: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer, de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel, was dus geen willekeurig doelwit. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. De schietpartij gebeurde op klaarlichte dag op een druk terras voor het oog van tientallen getuigen. De politie hield de 37-jarige schutter al snel daarna aan. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Ze reageert op een ambtelijke tabel van financiën waarin staat dat bijna de helft van een eventueel begrotingsgat bij onderwijs vandaan moet komen. Volgens Letchert maakt ze zich geen zorgen en is er afgesproken om bij een tekort breed te kijken binnen het kabinet, waaronder ook bij sociale zaken. En daarmee spreekt ze de berichten tegen over al vaststaande bezuinigingen op haar ministerie. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in een nieuw rapport over de oceanen. Door het verdwijnen van dat ijs heeft de Arctische kust meer last van wind en golven, waardoor 60% kwetsbaar is voor erosie en zeespiegelstijging. Naast de grote gevolgen voor het klimaat speelt het Noordpoolgebied ook geopolitiek een steeds grotere rol tussen onder meer de EU, de VS, Rusland en China. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
16: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Yuvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
17: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
18: Ja.
17: En nu?
18: Domeinnamen kopen.
17: Voor je bedrijf?
18: Ja.
17: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
17: Welke domeinen dan?
18: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
17: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
19: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
20: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
21: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
22: Heerle den Hartog.
23: Ja, daar zijn we weer. Een nieuwe kans voor Dierendag. Een speciale waardebon.

Bon Jovi en Keep the Faith. Goed om het geloof erin te houden. Hey, welkom dat je er weer bent. Je luistert naar Veerle op 8. Een programma die duurt tot 6 uur vanavond met lekkere muziek. Ik zie

niet. Ik ga je het hele verhaal vertellen. Bronkhorst, die is ook het een en ander van plan. Die wil energie voor... energie? Ik weet niet wat ik allemaal zeg. Wil de energietransitie voortaan samen met inwoners vormgeven. En eindelijk, hè, nu die grenscontroles, gewoon die vaste controles aan de grenzen weg zijn, is het dus ook tijd om die eenrichtingsweg bij Beek weg te halen. Ja, ja, en dat is, ja, dat is gewoon een feestmoment. Echt, mensen zijn er zo enthousiast over. We hebben natuurlijk ook het thema trio en een nieuwe kans voor waardebonnen. Voor je dier, je huisdier. Ja, en dat ga ik, daar ga ik ook zo meteen wat over vertellen. Och, een mooi vol druk programma en een interview. Vergeet het niet, die komt er ook nog aan vandaag.

Jackson Sisters en I Believe in Miracles. Een beetje waar ik ook in geloof. Huisdiertjes. Ik vind het zo leuk. Ja, ja, een hele leuke actie. En het heeft allemaal te maken met Dierendag. En dat is op 4 oktober aanstaande zondag. En waar draait deze dag nou precies om? Nou, het vieren van dieren over het algemeen. En dan met name je eigen huisdier. Ja, hartstikke leuk. Ik ga je even wat uitleggen over deze actie die we voeren deze week. We vieren het samen met Garvo. Garvo is een diervoederfabrikant uit Trent. En je kan jouw huisdier dus verrassen met een extraatje. En wat je daarvoor moet doen, heb dus een leuke foto van je huisdier. Het mag ook een filmpje zijn, maakt niet uit. Stuur het even naar ons. Dat kan naar 06-4747-0022. En vertel er ook eventjes bij waarom jouw huisdier zo speciaal is. En wie weet, win jij dan wel een van die 10 waardebonnen van Garvo. Ja, goed voor de kleinste zak voor de keuze. Maar dat maakt niet uit. Hè? Alle beentjes die zijn welkom natuurlijk. Ja, deze actie wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart, al 140 jaar voer. Met liefde voor dieren. Kijk, dus nogmaals, stuur jouw favoriete foto van je huisdier. Mag ook een filmpje zijn naar 06-4747-0022. En deze actie die loopt eigenlijk bij mij tot morgen. Maar er zijn nog meer collega's die hier aan meedoen. Dus je kan echt bij iedereen wel een poging wagen. En ik hou het allemaal bij je.

0: Sting. And I'm so happy I can't stop crying. Ach, hij is zo blij. Misschien vanwege die eenrichtingsweg.
1: Thema trio.
0: Ja, want die gaat er ook eens vandoor. Hè, het werd tijd. Het werd tijd. Ja, als je gewoon eens eventjes kijkt naar wat voor ongelukken er zijn gebeurd bij die grenscontroles. Hè, of al die boetes die zijn uitgedeeld van mensen die zich niet netjes hebben gehouden aan een eenrichtingsweg. Hè, aan alle borden. En dan kijk ik even naar degene die tegenover mij zit in de studio. Wie dat is, dat ga je zo meteen nog even meemaken. Dus blijf ook zeker hangen. Maar goed, de eenrichtingsweg bij Beek, daar, die wordt opgeheven. Dus wordt de tape op de bewegwijzering. Kant van de plaatsnaam Elte af. En de verbodsborden kunnen ook nog eens weg. De Elterse weg richting de grens bij Beek is geen eenrichtingsweg meer. En wethouder Jeanette Derksen die verwijderde vanochtend symbolisch het verbodsbord bij de grens. Nou, dat gaan we hier ook even vieren. Lekker de weg op, samen met Lee Towers, Country Roads.
1: Het thema trio.

0: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. Vakgarage Veenhuizen aan de Silvoltseweg 71 in Terborg is op zoek naar een zelfstandig monteur. Als zelfstandig monteur bij Vakgarage Veenhuizen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, reparaties en het stellen van diagnoses. Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag als zelfstandig monteur binnen ons familiebedrijf? Neem contact met ons op om even kennis te maken. Dat kan met Freek Veenhuizen. Kijk voor meer informatie op vakgarageveenhuizen.nl.
2: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Zo, klus klaar?
5: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
4: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
5: Hoe dan?
4: Dedo. Ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
5: Mag wat kosten zeker?
4: Maar 15 euro per maand.
5: Echt? Hoe heet het?
4: Ik heb het je wel even.
5: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo. Zo simpel is het.
6: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De Eltenseweg richting de grens bij Beek is geen eenrichtingsweg meer. Wethouder Jeannette Derksen verwijderde vanochtend symbolisch het verbodsbord bij de grens. Je kunt wel zeggen dat ik opgelucht ben dat we deze maatregelen kunnen opheffen. Dat zegt Derksen net nadat ze het bord heeft verwijderd. De maatregel werd begin dit jaar ingesteld vanwege het sluipverkeer door Beek. Automobilisten probeerden via de kern de Duitse grenscontroles bij Elten te omzeilen. De gemeente Berkelland werkt vanaf 5 oktober aan de Oude Diepenheimseweg in Geesteren. Het werk gaat de verkeersveiligheid en de inrichting van de weg verbeteren. De weg is tot en met 23 oktober afgesloten tussen de Klapperdijk en de kruising Dennendijk-Brokersweg. Het verkeer zal daarom worden omgeleid. De gemeente brengt nieuw asfalt aan op kruisingen en op plekken waar schade aan de weg is. Ook komen er op een deel van de weg fietsstroken. Gelderland moet veel beter zijn best doen voor de aanleg van meer bos. Dat wil de Rekenkamer Oost-Nederland. Ook moet het toezicht beter op de kap van bomen. Er komt te weinig nieuw bos bij en tegelijkertijd worden er bomen gekapt zonder dat er nieuwe voor in de plaats komen. Dat blijkt uit dat nieuwe onderzoek van de Rekenkamer. Die doet onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de provincie. Dinxperlo werd maandagnacht opgeschrikt door een explosief dat voor de deur van een huis ontplofte. Drie verdachten, waaronder een minderjarige, zijn op heterdaad aangehouden. Ze reden in de buurt en vielen behoorlijk op. Om wat voor explosief het gaat, is nog niet bekend. Op beelden van een deurbelcamera een paar straten verderop is een lichtflits te zien die tot in de wijde omtrek zichtbaar was. Het verdere onderzoek naar de betrokkenheid van de verdachten loopt nog altijd. Omdat de verdachten in volledige beperkingen zitten, geeft de politie nu geen verdere informatie. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.
9: Ja, dankjewel Marcel. We gaan snel door met de verkeersinformatie. Er is maar één file te melden. Kijk, dat is lekker. Op de N325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek tussen Huissen en Westervoort. Vertraging van 5 minuten, 2 kilometer.
7: Heerlen Den Hartog, Regio 8.

0: Berends en vandaag ben ik van jou. Ja, hij weet altijd weer zijn weg terug te vinden naar de studio. He, je komt nooit helemaal van hem af, want daar is hij gewoon weer. Goof Pontier, hallo.
1: Hoi Pille.
0: Hi, daar ben je weer.
1: Ja, zeker.
0: Ja, je hebt weer wat te vertellen, hè?
1: Ja, klopt. Als het dierendag is, dan ben ik meestal weer hier in de buurt om het een en ander te vertellen.
0: Oh ja, dan zullen we gewoon even voor de komende jaren even, was het even rond 4 oktober even een plekje voor je reserveren.
1: Lijkt mij heel goed, lijkt mij heel goed.
0: Hé, is goed, maar wat ga je doen met Dierendag?
1: Ja, zoals eigenlijk de laatste 3 jaar organiseer ik een benefietconcert. Zuipen voor de kater. En deze keer geven we er ook nog een vervolg aan. Maken we er gewoon 2 dagen van.
0: Oh.
1: Voor het goede doel. Eerst was dat voor Stichting Zwerfkatten Nederland. Maar tegenwoordig heeft de Achterhoek een heel mooi eigen fonds. Namelijk het krabbalpotje. En daarmee helpen we mensen die de dierenartskosten niet meer kunnen betalen. Er zijn nu een hele hoop dieren die nog onnodig lijden. Omdat hun baasje geen geld heeft voor de dierenarts. En daar gaan we aankomend weekend gaan we daar geld voor inzamelen. Zoals we dat de laatste jaren elk jaar doen.
0: En nu ben ik gewoon heel... ik wil het gewoon even weten. Heb je zelf huisdieren?
1: Ja, ik heb 2 katten. Die ook inderdaad af en toe behoorlijke dierenartskosten met zich mee hebben.
0: Ja, nou...
1: Gelukkig heb ik daar geen fonds voor nodig. ook zij hebben zorg nodig natuurlijk. Maar gelukkig kan ik dat gewoon zelf betalen.
0: Maar goed, je gaat dus van 1 dag naar 2 dagen inkakkers bijpakken?
1: Eigenlijk wel een beetje inderdaad. We beginnen ook inderdaad in de dance. Dus we hopen toch dat vooral mensen toch naar de alcohol gaan grijpen of naar een ander leuk drankje. Maar we hebben het ook 2 verschillende namen gegeven. Vrijdag wordt dus zuipen voor de kater.
0: Ja.
1: En omdat we dan de zaterdag gewoon doorgaan, wordt het de kater komt later.
0: De kater komt later. Ah, die vind ik ook wel interessant. En dan zondag wordt uitkateren.
1: Zaterdag of zondag wordt het inderdaad uitkateren, ja.
0: Ja, dat wordt nogal pittig, denk ik, als mensen behoorlijk gaan drinken. Zo.
1: Ja, nou, als zij 2 dagen doorgaan, dan is het, het is eigenlijk een soort mini-festivalletje wat we nu aan het opstellen zijn. Hè?
0: Ja, en eigenlijk gaan alle kosten dus naar de organisatie.
1: Ja, dus alle bands die komen optreden, we hebben... op de vrijdag hebben we vooral DJ's staan. Dus dan wordt het echt meer een techno naar een early hardcore feest toe. Dus echt een beetje een rave party.
0: Ja.
1: De zaterdag wordt meer bandjes. Dus dan gaan we meer richting de rock. Classic rock, folk rock. Dus meer de rockkant, de bandjeskant op.
0: Ja.
1: Alle bands en alle artiesten die spelen voor niks. En voor elk drankje gaat er ook een deel naar het goede doel toe. Dus hoe meer mensen drinken, en dat hoeft mij niet alleen maar bier te zijn hoor, dat mag ook lekker een colaatje zijn. Maar hoe meer mensen drinken, hoe meer geld er naar het goede doel gaat. En dat geldt ook voor de entree. We hebben €7,50 entree. Nou, voor wat er aan namen staat, is dat echt een bedrag van niks eigenlijk. Maar ook dat bedrag gaat volledig naar het goede doel.
0: Nou, dat is hartstikke leuk om te horen. Hey, maar dan nog eventjes een hele belangrijke vraag. Iets wat sommige mensen zich nog steeds afvragen eigenlijk. Van, mocht je nou niet genoeg geld hebben voor een dierenarts, waarom neem je dan een huisdier?
1: Nou, dat komt omdat sommige mensen helemaal niet arm waren toen zij een huisdier namen. He, je kunt een huisdier soms voor 12 à 15 jaar hebben.
0: Ja.
1: En je kan binnen een jaar in de armoede terechtkomen. Zeker in deze tijd zien we niet dat de armoede heel erg aan het afnemen is. Dan heb je een huisdier, maar dat doe je ook niet zomaar weg. Een hond of een kat of... dat is zo'n impact op jouw leven als je daar afscheid van moet nemen. Dus dat doe je niet zomaar. En dat is de reden dat wij gezegd hebben, nou, voor die mensen willen wij zorgen dat hun huisdier thuis kan blijven wonen. En bovendien is een huisdier ook gewoon hartstikke goed voor je. Als jij eenzaam thuis bent, je hebt in ieder geval een huisdier, dan ga je ook naar buiten toe, ga je een rondje mee lopen, kom je ook andere mensen tegen. Dus het zorgt er ook voor dat mensen letterlijk in beweging komen. En dat is zeker voor mensen die in de armoede zitten of eenzaam zijn, is dat gewoon heel erg belangrijk.
0: Ja, dat is zeker een hele belangrijke boodschap. Goof, waar kunnen mensen meer informatie vinden hierover?
1: Nou, ga in ieder geval naar onze Facebookpagina, Zuipen voor de Kater. Of naar ons evenement op Facebook, Zuipen voor de Kater en de Kater komt later. Ik weet zeker dat als je gaat zoeken op krabbalpotje Achterhoek, dat je op Google ook een hele hoop gaat vinden. Het is in ieder geval 2 en 3 oktober, dus het weekend van Dierendag in Café de Engelenbak in Doetinchem.
0: Café de Engelenbak in Doetinchem. Goof Pontier, mag ik jou van harte bedanken dat je even in de studio kwam kletsen hierover. En ik wens je heel veel succes dit weekend. Hè? En drink ze, zuip ze.
1: Ja, gaat goed komen. Ja.

0: Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3 plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Het kabinet wil dat straks spaarders al vanaf 30.000 euro belasting gaan betalen, maar de VVD zoekt naar een andere dekking om die grens hoger te houden. De partij reageert daarmee op kritiek van onder meer de SGP over het belasten van kleine spaarpotten. In het nieuwe stelsel heft de overheid sowieso pas belasting over beleggingen zodra de winst daadwerkelijk is gerealiseerd. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Parijs onderhandelt momenteel met Londen over het stopzetten van de overeenkomst uit 2025 die mogelijk morgen al afloopt. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe zijn dat 1400 mensen. En waar de Britten de afspraken juist graag willen verlengen, stuurt Frankrijk nu dus aan op een definitief einde ervan. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Die forse bezuiniging op de legertop wordt vandaag officieel aangekondigd op een marinebasis in Virginia. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Vorig jaar schrapte hij ook al een tiende van de hoogste legerofficieren. Volgens het Amerikaanse ministerie zijn de ontslagen nodig om het leger van de VS slagvaardiger te maken. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
12: 4 oktober, Werelddierendag. En dat vieren we samen met Garvo, diervoederfabrikant uit Drempt. Verras jouw huisdier met een extraatje. App een leuke foto van jouw huisdier naar Regio 8 via 06 47 47 00 22. En vertel waarom jouw dier zo bijzonder is. Wie weet win jij één van de 10 waardebonnen van Garvo. Goed voor een zak voer naar keuze. De waardebonnen zijn in te leveren bij de Garvo-winkel aan de fabriek in Drempt. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Al 140 jaar voer met liefde voor dieren.
13: AR staat voor Agroniek Rijnvallei en kijkt met optimisme naar de toekomst en begrijpt dat huidige bedreigingen de kansen van morgen zijn. Als coöperatie staat AR naast agrarische ondernemers, delen hun belangen en faciliteren hun groei. Met expertise en snel handelen bieden we de sector ook in de Achterhoek perspectief. Wat de toekomst ook brengt, AR is er klaar voor. Kijk ook eens op arwebshop.nl.
14: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
15: In de Achterhoek regelen we het samen.
16: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
17: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
18: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
19: Flinke explosie in Dinxperlo gisteren jaagt de buurt de stuipen op het lijf. Ja, dat snap ik ook wel. Zometeen duiken we in het verhaal.

0: De nieuwe wet Weet ik de Ja is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit?

0: Kevin DeGraw en Not Over You.
1: Gisteren ging er een behoorlijke knal af in Dinxperlo. Iets na 3:30 s'nachts, kan je wel beter zeggen, ging bij de woning naast een vrouw uit Dinxperlo een explosief af. En de schrik die zit er altijd nog goed bij in bij de buurtbewoners. En er heerst ook nog een gevoel van onveiligheid. Ja, en dat is ook niet zomaar. Zometeen de rest van het verhaal naar Wonder.

One Republic, Pay That Toll. Ja, wat is nou precies gebeurd in Dinxperlo? Ja, echt een heel duidelijk antwoord is daar nog niet op te geven. Er wordt nog volop onderzoek gedaan, ook forensisch onderzoek. Wat we wel weten, is dat we in gesprek zijn gegaan... collega's van ons met Omroep van Gelderland... die zijn met een buurvrouw in gesprek gegaan. En die buurvrouw die werd die nacht wakker van een harde knal. En volgens haar was de explosie zo krachtig... dat de muren van haar woning trilden. En daarna stroomde de straat vol met buurtbewoners... die kwamen kijken wat er aan de hand was. En er was zelfs ook een brand ontstaan bij de voordeur. Nou, gelukkig heeft de brandweer die snel geblust. En het gevoel van veiligheid staat in de straat al wel langer onder druk. Veel huizen zijn dan ook voorzien van een bewakingscamera of videodeurbel. Een buurman die vertelt nog dat hij zich ook echt minder veilig voelt. Hè. Drie huizen verderop... was er nog een steen door eruit gegaan. Nou, dat was ook s'nachts. Nou, dat klinkt ook niet echt lekker. Ik snap dat je dan geen veilig gevoel hebt. En het zijn ook hele aardige buren. Zei de buurvrouw. Hele lieve mensen, nooit problemen mee gehad. Zijn op vakantie. Ze zijn ook opgebeld met het verhaal. Maar ze wisten er dus al vanwege dus die bewakingscamera. Ja, het is eigenlijk een hele bizarre situatie. Eigenlijk alsof het gewoon niet te voorspellen was. En dan toch zo'n enorme explosie. Nou, de politie die heeft inmiddels 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een minderjarige jongen, een 18-jarige man... en een 28-jarige vrouw, allemaal uit Rotterdam afkomstig. En ze zitten momenteel in volledige beperking. Wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Ja, dat is toch even schrikken. Zeker voor die buurt Daro. Het is niet helemaal veilig. En ook een beetje angstaanjagend, ik snap het wel. Blijf veilig Daro.

0: Regio 8.
1: Dag schat, we komen voor de haastparty. Nee hoor, we vinden het aangas wel. Kom op jongens, doorlopen.

0: Grande. Ja, die kan het niet geloven.
1: Het thema trio.
0: Ja, zou je eigenlijk ook kunnen koppelen aan thema trio. Want die eenrichtingsweg bij Beek, die is pleiten. Nou, dat werd me toch een partijtje tijd voor alle mensen die dus boetes hebben gekregen. Omdat ze... Ja, Goof Pontier die zit nog steeds in de studio. Zijn nog flink aan het babbelen geweest, maar die herkent dit.
2: Ja, dat klopt. Ik heb een week nadat die weg afgesloten was. Ik was me van geen kwaad bewust. Ik rij altijd zo naar Duitsland. Bleken daar dus borden geplaatst te zijn. En die boetes waren niet misselijk, nee. Dat was gewoon dik even 300 euro lappen.
0: 300 euro,
2: En een week later hadden ze in één keer van die hele grote billboards met pas op de verkeerssituatie gewijzigd.
0: Ja, dat je denkt van had je dat niet even wat eerder kunnen doen.
2: Precies. Ja, dat was wel even een zure appel inderdaad.
0: Of je had gewoon het nieuws gevolgd bij Regio 8 en had je het geweten.
2: Ja, een hele goede reden om voortaan Regio 8 altijd aan te hebben staan. Dat ben ik helemaal met je eens.
0: Het voorkomt je een boete van 300 euro. Maar goed, het is nu in ieder geval verdwenen. Hè? Je kan nu gewoon weer lekker langs rijden zonder bang te zijn op die ene brief met die paarse strepen op de buurt.
2: Ik ga er vanavond gelijk langs rijden met de vlag uit.
0: En een grote toeter. Ja, nou, we hebben het hier over een flink feestje vanwege het eenrichtingsverkeer in Beek dat weg is gegaan. En ook de wethouders, Jeanette Derksen, die verwijderde vanochtend symbolisch het verbodsbord bij de grens. Dus het is ook echt definitief. En we vieren dat met allemaal muziek die te maken heeft met wegen, rood. En het is Willie Nelson met On The Road Again.
1: Het thema trio.
0: Ja, want we mogen weer rijden. En dat is heerlijk.

0: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Gelderland moet veel beter zijn best doen voor de aanleg van meer bos. Dat wil de Rekenkamer Oost-Nederland. Ook moet het toezicht beter op de kap van bomen. Er komt te weinig nieuw bos bij en tegelijkertijd worden er bomen gekapt zonder dat er nieuwe voor in de plaats komen. Dat blijkt uit dat nieuwe onderzoek van de Rekenkamer. Die doet onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de provincie. De Eltense weg richting de grens bij Beek is geen eenrichtingsweg meer. Wethouder Jeannette Derksen verwijderde vanochtend symbolisch het verbodsbord bij de grens. Je kunt wel zeggen dat ik opgelucht ben dat we deze maatregelen kunnen opheffen. Dat zegt Derksen net nadat ze het bord heeft verwijderd. De maatregel werd begin dit jaar ingesteld vanwege het sluipverkeer door Beek. Automobilisten probeerden via de kern de Duitse grenscontroles bij Elten te omzeilen. De 30 conceptwoningen aan de Els in Didam worden opnieuw later opgeleverd. De woningen zouden oorspronkelijk eind vorig jaar klaar zijn, maar liepen al maanden vertraging op door een bunzing en een steenmarter. Nu zorgt de aansluiting op het elektriciteitsnet voor nieuwe vertraging. Woningbouwcorporatie Plavei verwacht de woningen nu in december op te leveren. De gemeente Berkelland werkt vanaf 5 oktober aan de Oude Diepenheimseweg in Geesteren. Het werk gaat de verkeersveiligheid en de inrichting van de weg verbeteren. De weg is tot en met 23 oktober afgesloten tussen de Klapperdijk en de kruising Dennendijk-Brokersweg. Het verkeer zal daarom worden omgeleid. De gemeente brengt nieuw asfalt aan op kruisingen en op plekken waar schade aan de weg is. Ook komen er op een deel van de weg fietsstroken. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
13: Yes, dankjewel Marcel. We gaan snel door met verkeersinformatie. Meerdere files te melden, waaronder op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 7 minuten, 7 kilometer. Ook op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord. Vertraging van 7 minuten, 7 kilometer. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elst en het Gelredoom. Vertraging van 3 minuten, 4 kilometer. kilometer. Ten slotte nog eentje te melden op de N325, knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort, vertraging van 4 minuten 2 kilometer.

Nick Schilder en Brian V met Smile. Ja, het is leuk om te glimlachen. Dus doe het ook zeker. Probeer het eens uit. Heb je ooit wel eens gehoord van lachtherapie? Hè, dan moet je, het is echt heel grijnig. Dan moet je dus, ook al ben je, zit je er helemaal doorheen. Dan moet je gewoon doen alsof je aan het lachen bent. Zo ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. En als je dat vrij lang doet, dan op een gegeven moment dan ga je vanzelf lachen. Want dan denk je, waar ben ik nou mee bezig? Dat is echt hartstikke dom. En dan, op een gegeven moment lach je gewoon echt. En dan ga je uiteindelijk ga je gewoon helemaal stuk. En het gekke, het werkt gewoon aanstekelijk. Het is echt heel geinig om dat een keer uit te proberen. Ik raad het je echt een keer aan. Zoek er filmpjes van op. Lachtherapie heet dat. Oké, waar ik het werkelijk over wilde hebben. Helemaal geen lachtherapie. Maar Dierendag. Ja, dat is aankomende zondag 4 oktober. En daar doen wij iets speciaals mee hier bij Regio 8. We zijn namelijk in samenwerking met Garvo. Ja, Garvo, dat is een diervoerspecialist in Drempt. En dat heeft een reden dat wij daarmee samenwerken. Diervoederfabrikant, wil ik zeggen. Er is een reden waarom we met hem samenwerken. Want wij hebben dus 10 waardebonnen in totaal. En die mogen wij dus gaan verdelen over een aantal mensen die een hele leuke foto hebben van een huisdier. Dus wil jij kans maken op een prachtige waardebon? Moet je een berichtje sturen naar 06-4747-0022. Met een foto, een afbeelding van jouw huisdier. En ook meteen een hele leuke reden vertellen waarom die nou kans verdient voor voer. Ja, niet zomaar voer, hè. Garvo voer.

Tijdje Lebel met Lady Marmalade. En vandaag een bijzondere dag. Ook zeker voor onze collega's bij Get the Grip. Want die hebben vandaag een bijzondere uitzending gemaakt. Namelijk in het teken van Sravana. Zijn hospice bouwt een nieuwe locatie. En daar is geld voor nodig. En zometeen het hele verhaal. Wat je misschien nog hebt gemist tussen 12 en 2. Korte samenvatting ervan na Somjeu. Feels part 2.

0: op ncoi.nl. Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
2: Is dit het?
3: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid, omdat eerder oppositiepartij Pro zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als Pro tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. De explosieve en opruimingsdienst onderzoekt de zaak. Eerder vandaag werd er ook in Bunnik een verdacht pakketje aangetroffen bij een militaire post, maar dat bleek loos alarm. Of er een verband is tussen de twee incidenten in Friesland en Utrecht wordt nog onderzocht. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De maatschappij roept op niet te speculeren zolang het officiële onderzoek loopt. Het incident dwong het vliegtuig tot een noodlanding in Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Israël stelt inmiddels wel een onderzoek in via het ministerie van Transport en Defensie. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
3: Doetinchem, ben je er klaar voor? Nieuw in de Grutstraat op nummer 27, Bar Berlin. De nieuwe plek voor een goede borrel, ijskoude biertjes en natuurlijk live muziek. Een avond met vrienden, een feestje vieren of genieten van lekkere klanken. Dan moet je bij Bar Berlin zijn. Bar Berlin. Drinks, music en vibes.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
4: Den Hartog. Kleine wijzer staat op de 5 en de grote wijzer is inmiddels al over de 12 heen. En dat betekent dat het 5 uur is geweest. Juist, tijd voor Cheap Trick, zou ik zeggen.
5: I want you to want me.

0: Patrick, I want you to want me. Ja, vandaag een bijzondere uitzending geweest bij Kettekrip. En dat allemaal in het teken van Sravana. Ja, dat is allemaal om de nieuwbouw. Ja, ze gaan nieuw bouwen, Sravana. Sravana is een hospice. En daar hebben ze geld voor nodig. Ja, een hospice is een heel belangrijk iets, zou ik zeggen. He, je wilt toch eigenlijk voor mensen die niet meer zo goed voor zichzelf kunnen zorgen, echt in hun allerlaatste levensfase zitten, dat ze toch vredig heen kunnen gaan en nog op het laatste moment nog goed verzorgd kunnen worden. He, en dat ze ook op een mooie locatie zijn. Dat wens je toch iemand toe. He, iemand die echt aan zijn einde zit. We willen gewoon heel graag helpen. We willen gewoon heel graag ondersteunen. Hè. Dat doen dus de jongeren bij Get a Grip. En dat ging met een presentator. Ja, genaamd Sjoerd Wijkamp. Die nam de rol in handen.
1: Gewoon 2 uur radio gemaakt. Dat hebben we gedaan met Regio 8 en Get a Grip Radio. En vooral als je dan vraagt of dat mag voor Sravana, dan voelt dat alleen maar supergoed. Maar je moet mij niet achter de knoppen zetten.
2: De techniek werd verzorgd door de jongeren van Get a Grip. Wijkamp zelf ging het gesprek aan met verschillende gasten. Het doel was duidelijk. De luisteraars mobiliseren om de actie te steunen.
1: Ik ben oer-Achterhoeker. Ik vind dat als dat in Doetinchem en deze omgeving er niet is, dan falen we als Achterhoekers. Dus we moeten veel geld ophalen, want ze gaan nieuw bouwen. Daar ging ook deze uitzending helemaal over. En zijn we begonnen met een campagne. En de eerste aftrap was het Hart voor Sravana.
3: Kun je daar wat over vertellen, het Hart voor Sravana?
1: Ja, het is weer een beetje uit mijn graafschap hard. Ik kan er niks aan doen. Ik ben er gewoon in ondergedompeld. We hebben ooit natuurlijk als supporters shirtsponsorschap geclaimd met al die namen in de letters Dram. En nu gaan we een mooi hart neerzetten bij de nieuwbouw van Sravana. En die willen we gewoon helemaal vullen met namen van Achterhoekers, van Doetinchemers, die snappen hoe belangrijk en hoe mooi deze plek is. Ook al is het een vervelende plek, want het is wel je laatste levensfase. Maar het hart moet vol met alle namen en dat kun je voor €30 kun je naam claimen.
2: De radio-uitzending is zeker niet de laatste actie die de komende tijd gehouden wordt voor de hospice.
1: We hebben met de vrienden van Sravana een heel traject ingetekend. Het hart is het begin, maar er komt straks bijvoorbeeld ook een kamer vol warmte, waar we bedrijven gaan vragen om eigenlijk kamers in het nieuwe Sravana te gaan sponsoren of adopteren, wat prettiger klinkt. En zo gaan we hopen dat iedereen op een bepaalde manier, of je nou een bedrijf bent of een particulier, haar of zijn steentje bijdraagt. En als laatste, en dat komt er nog aan, we gaan ook de Achterhoek een keer met z'n allen mobiliseren op de dag voor Sravana. En dan gaan we kijken of er misschien wel 20 sponsoren lopen en 30 inzamelingsactie met lege flesjes. Dus we moeten nu ook helpen, want er is gewoon echt geld nodig. Dus help, ga naar, als ik mag, ga naar vriendenvansravana.info en vanuit daar kun je je naam claimen in het hart. Doe dat.
0: Ja, helemaal netjes. En zeker mag dat. Doe dat ook zeker. Wil je het hele verhaal nog terugkijken? Kan je altijd eventjes www.regio8.nl intypen. En je kan ook de uitzending terugluisteren. Maar doe dat vanavond maar wanneer mijn programma is geweest.

0: Anastasia met Cowboys en Kisses.
1: Het thema trio.
0: Eerst het thema trio, waarin je mijn programma drie platen hoort die alle drie te maken hebben met hetzelfde thema. Thema van vandaag. Die eenrichtingsweg gaat weg. Ja, de weg gaat weg. Heerlijk om te zeggen ook. Ja, de zwarte tape op de wegwijzering van plaatsnaam Elten, die kan vanaf. En de verbodsborden kunnen ook nog eens weg, want de Eltense weg richting de grens bij Beek is geen eenrichtingsweg meer. Nee, wethouder Jeannette Derksen die verwijderde vanochtend symbolisch het verbodsbord bij de grens. Het is echt definitief klaar. Geloof je me nog steeds niet, dan kan je altijd nog even op de website van Regio 8 kijken. Daar zie je ook de beelden dat het letterlijk er vanaf wordt gehaald. En ze staan er ook vet trots bij te kijken. Snap ik ook wel. Hè, het heeft ook heel erg lang geduurd voordat het toch eindelijk is doorgedrongen dat die grenscontroles op één vaste plek gewoon gevaarlijk zijn. Hè, het zou toch moeten helpen? Het is gewoon gevaarlijk. Maar goed, fijn dat het is opgelost. We kunnen eindelijk weer over die weg rijden zonder boetes te krijgen. En dat vieren we met allemaal muziek waar het woordje rood in zit. Nou, nu heb ik nog een hele laatste leuke plaat van Jeff Zavek, Gwen McCrae en The Creds. Hit the road, Jack!
1: Het thema trio.

0: je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
1: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Weet wat te doen.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credit.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De Eltenseweg richting de grens bij Beek is geen eenrichtingsweg meer. Wethouder Jeannette Derksen verwijderde vanochtend symbolisch het verbodsbord bij de grens. Je kunt wel zeggen dat ik opgelucht ben dat we deze maatregelen kunnen opheffen. Dat zegt Derksen net nadat ze het bord heeft verwijderd. De maatregel werd begin dit jaar ingesteld vanwege het sluipverkeer door Beek. Automobilisten probeerden via de kern de Duitse grenscontroles bij Elten te omzeilen. De gemeente Berkelland werkt vanaf 5 oktober aan de Oude Diepenheimseweg in Geesteren. Het werk gaat de verkeersveiligheid en de inrichting van de weg verbeteren. De weg is tot en met 23 oktober afgesloten tussen de Klapperdijk en de kruising Dennendijk-Brokersweg. Het verkeer zal daarom worden omgeleid. De gemeente brengt nieuw asfalt aan op kruisingen en op plekken waar schade aan de weg is. Ook komen er op een deel van de weg fietsstroken. Gelderland moet veel beter zijn best doen voor de aanleg van meer bos. Dat wil de Rekenkamer Oost-Nederland. Ook moet het toezicht beter op de kap van bomen. Er komt te weinig nieuw bos bij en tegelijkertijd worden er bomen gekapt zonder dat er nieuwe voor in de plaats komen. Dat blijkt uit dat nieuwe onderzoek van de Rekenkamer. Die doet onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de provincie. De 30 conceptwoningen aan de Els in Didam worden opnieuw later opgeleverd. De woningen zouden oorspronkelijk eind vorig jaar klaar zijn, maar liepen al maanden vertraging op door een bunzing en een steenmarter. Nu zorgt de aansluiting op het elektriciteitsnet voor nieuwe vertraging. Woningbouwcorporatie Plavei verwacht de woningen nu in december op te leveren. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
9: Ja.
10: Buiten is het
9: 26 graden.
10: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
9: Ja, hij zit er alweer helemaal klaar voor, onze Gerrit Vossers. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Ja, het is lekker warm buiten.
11: Poeh. Ja. Nee, ik vond het vanmiddag ook wel knap warm. Vanmorgen viel het eerst nog meer. Maar toen de zon er eenmaal doorkwam, toen was het hartstikke idee. En liep de temperatuur snel op. En uiteindelijk, ja, we hebben de 27 graden nog aangetikt. Dus het was net als gisteren toch weer een behoorlijk warme dag. En het dagrecord is ook verbroken. Stond op ruim 25 graden. En dus gisteren, zowel gisteren als vandaag, een dagrecord qua temperatuur sinds de metingen zijn begonnen. Maar gelukkig komt daar wel een einde aan. Ik weet dat jij niet van echt warmte houdt, maar ik ook niet. En ja, daar zit in ieder geval wat minder warme lucht aan te komen. Maar dat gaat niet helemaal zonder slag op stoot. Nee.
9: Oh.
11: Want ja, er zit op dit moment al wat neerslag in het zuidwesten van Nederland. En dat trekt ook wel richting onze omgeving, richting het oosten, noordoosten. En ja, de eerste neerslag die hebben we begin vanavond ook al in het westen van de provincie. En later op de avond dan komt er ook wat in de Achterhoek en de Limes. Ja, en er kan ook nog wat onweer bij zitten, want de temperatuur die wil ook nog niet erg dalen. En hoe hoger de temperatuur, hoe meer onweerskansen er zijn. En ik verwacht ook vanavond wel wat onweer erbij, ook begin van de nacht nog. En daarna zal het allemaal wel wat rustiger worden, maar de buien die blijven vallen. En morgen vroeg, dan kan het ook nog eventjes stevig doorregenen. En daarna dan wordt het allemaal wat rustiger. Maar tot en met de avond, morgenavond, kunnen we nog een bui verwachten. Tussendoor ook wel wat zon. Ja, en wat ook opvalt, de wind die was vandaag zuid tot zuidoost. Die is morgen westelijk. En dan komt de temperatuur niet verder dan 20 graden. Overdag 20, 21 graden. Ja, en dat zijn ook de temperaturen van vrijdag en in het weekend. Ook 20, 21. 20 graden. Het is wel zo dat de nachten wat kouder gaan worden, want we komen onder de 10 graden uit. En als het een beetje tegen zit, dan kan het wat breder opklaren en dan kan er hier en daar wat mist en nevel ontstaan. Het kan 's morgens een beetje grijs zijn, maar over het algemeen als de zon erbij is, hebben we prima weer. In ieder geval donderdag eventjes de paraplu bij de hand en verder vooruitzichten zijn. In ieder geval weer droge dagen met ook nog geregeld zon en hoge temperaturen voor begin oktober.
9: Ja, dus eigenlijk gewoon even lekker een regenbuitje en dan redelijk stabiel.
11: Ja, dan is het wel weer redelijk stabiel. Op lange termijn wel weer wat regen, maar dat is nog verder weg. En ik moet zeggen, ik had gisteren 10, 15 millimeter gezegd. Ik zit nu dichter bij de 10 millimeter. Ik hoop dat het nog wat meer wordt, want net over de grens, daar zijn de buien wel wat actiever. En misschien krijgen we daar in de Achterhoek ook nog een klein beetje meer van meer. Dus het wordt weer een spannende tijd.
9: Zo, je maakt het wel heel enthousiast, Gerrit. Nou, dan gaan we morgen maar even controleren of het niet meer geregend.
11: Ja, dat zien we. En dan kijken we meteen even wat er in de regenmeter zit.
9: Ja, dat vind ik een goed idee. Of het nou echt 10 millimeter is.
11: Ja.
9: Ja, nee, gaan we doen. Hey, goed gaan.
11: Goed gaan.
9: Goed gaan. Dan gaan we snel door met de verkeersinformatie. Het is behoorlijk druk weer op de wegen. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Vertraging van 4 minuten 3 kilometer. Ook op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 18 minuten 9 kilometer. Op de N325 knooppunt Valpenbroek richting Nijmegen tussen knooppunt Valpenbroek en Westervoort. Vertraging van 7 minuten 2 kilometer. Inmiddels is dat 8 minuten geworden. En tenslotte nog eentje te melden op de N332 Raalte richting Lochem. Tussen de aansluiting met de A1 en Lochem. Vertraging van 4 minuten 3 kilometer.
12: Veerle Den Hartog. Regio 8.

Een hele samenwerking tussen Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry en Big Sean met Feels. Hey, als je door Ghana rijdt, kan het zomaar zijn dat jij een vlag ziet die je nog niet eerder hebt gezien. Nee. Hey, je kent misschien natuurlijk wel de Achterhoekse vlag. Hè? Onze coulissenlandschap die staat erop afgebeeld. En dat ga je dus ook terugvinden in de vlag van Ghana. Ja, ik zit een beetje te kijken naar wat er allemaal op staat, joh. Ik zie allemaal andere kleurtjes ook. Je ziet ook de coulissenlandschap erin terug. Hè, de Achterhoekse vlag. Even kijken, midden op de vlag staat een aaldschep die ook als monument in Ghana is terug te vinden. En zo'n schep die werd vroeger dus gebruikt om een zogenoemde aal, menselijke uitwerpselen en ander afval, bijvoorbeeld uit beerputten te scheppen, in de tijd dat er nog geen riolering was. Oké, dus je hebt nu eigenlijk gewoon een vlag met een poepschep erop. Helemaal gek, Ghana. Helemaal gek. Nou, ik kan de vlag terugvinden op de website van Regio Achter, staat hier op afgebeeld. Veel kijkplezier.

Sienna Spyro en Great Expectation. Ik zit te kijken op de regio 8 app en ik krijg meteen een correctie. Ik zeg Veerle, het is Aalt. En dan de Aaltschep. Zei ik dat niet? Ja, nou ja, nee. Het is inderdaad de Aaltschep. Maar ze gebruikten dus de aal om menselijke uitwerpselen en ander afval, bijvoorbeeld uit beerputten, te scheppen. Dus ik noem het een poepschepje. Ja, nee, het is niet direct een poepschep, maar ik vind het van wel. Goed, het is bijna tijd. Het is bijna 6 uur. We veranderen even het gespreksonderwerp van poepschep naar een hele fijne avond toe wensen. Ja, dit is niet echt een gesprek die je moet voeren aan de keukentafel vanavond. Nee, dat zou ik niet doen. Behalve als je klaar bent met eten van de chili con carne. Dan is het misschien wel aan te raden. Ja. Hey, fijne avond toegewenst. Geniet er nog even lekker van het warme weer. Het gaat natuurlijk omgegooid worden, dit weer. Hè? Zoals Gerrit al had voorspeld, er komt regen aan. En dan wordt het weer een beetje normaal. Ah, nog wel hoop voor dit jaar, maar een beetje normaal. Hey, fijne avond. Tot morgen.

0: op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch... of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met Vin.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren... zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen... rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee nadat de explosieve opruimingsdienst de tas veilig verklaarde. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Na urenlang onderzoek en een gedeeltelijke ontruiming van de vliegbasis Leeuwarden bleek het om vals alarm te gaan. Wat er wel in de tas zat, is niet bekendgemaakt. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid, omdat eerder oppositiepartij Pro zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als Pro tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding... en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl.

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een

0: gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, je komt altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Ik zie een dansende eendvis.
6: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Sarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij H.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende

0: de vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
1: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Frankrijk verharden de landelijke scholierenprotesten zich met aanzienlijk meer geweld en vernielingen. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunes. Die spreekt van zeker 356 betrokken scholen en al ruim 600 aanhoudingen. Sinds vrijdag zijn er al zo'n 100 agenten gewond geraakt bij de protesten. De scholieren demonstreren tegen het lerarentekort, de overvolle scholen en de chaotische roosterproblemen in Frankrijk. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren.

En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die een jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Odido. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmink Dagstuin.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.

0: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
2: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
1: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
2: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren, zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. België heeft zo snel mogelijk opvolgers nodig voor zijn 2 verouderde fregatten en dringt aan op een snelle oplossing. Dat stelt de Belgische defensiechef over de vastgelopen gezamenlijke bouw van 6 nieuwe marineschepen samen met Nederland. Vanwege de stijgende kosten en vertragingen bij scheepsbouwer Damen overweegt België nu over te stappen naar een andere leverancier. En mocht de samenwerking klappen, dan is dat een flinke tik voor Damen en ook voor de nauwe Nederlands-Belgische marinesamenwerking. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n €10 per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die 1 jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken.

0: en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
2: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
1: Nou, ik ook.
2: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
1: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboten appeltaart of roomboten appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.

0: zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Is dit het?
5: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hé, hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappenbezorger Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.